Yes, deze is de bekend van die plaat van de straks Belgicain. De connectie tussen de Congo en de Belgiek en in Cuba natuurlijk, de Afro-Cuban link. Je hoorde Babolingo met nummer Mi Mambito. Ebuka, Ebuka nog eens met merengue Sukus. En dit is Afro Negro nog eens met Princesa Nono. Uur niet voor de buurt hier, Radio Centraal. Het is ondertussen bijna 4:15.

Die is Don Carlos hier. Don Carlos en Gold. Hij is op tournee nu in Europa, godverdomme. Hij speelde zondag in Eindhoven. Ik ben helaas niet gaan kijken. Ik hoop hem nog ergens te treffen, een van de weken ergens. Ik heb hem nog nooit gezien. Dit is een nummer van de plaat Raving Tonight. We hoorden Music Crave en dit is Spread Out. En 2 juli is het ook Burning Spear in de AB. En Sam Belzik wil ik ook zeker gaan kijken.

Yes, Don Carlos, Raven Tonight, Young Girl. Ik zie net dat, dat ze nog spelen heel de week. Godverdomme, in Nederland. Vanavond zelfs in de Oosterpoort in Groningen. En donderdag nog in het Patronaat in Haarlem. Het is 2 uur rij. Mensen, dat luisteraars, als iemand er naartoe wilt gaan, ik ga graag mee. Ik betaal een ticket en vervoer is aan your expense. Donderdag 30 april, Patronaat Haarlem. Don Carlos en Gold. Misschien de laatste keer dat je hem ooit kunt zien. If you run away from the prophecy, dit is Prophecy.

0: Radio Zuid komt een plaatje aan van Tony Tuff.
1: No.
0: Tony Tuff. Render your heart.
2: Remember.
0: The truth is there for whoever is. We need a Cedric in the house. We love reggae music. Het is ondertussen 20 jaar voor de zesde bekend hier bij Unis Verburen Radio Centraal. Dit is Prophecy version van Don Carlos.

0: Yes, Al Campbell, prachtige nummers dat die man heeft gemaakt. Nu hoort er nog Take Warning, Rock It Up.
1: Don't go.
0: Dit is Don't Go.
1: No, don't go.
0: Dat zijn de plaat Working Man. Zo, de laatste nummers hier op zijn bij Unus de Buren. U hoort ons terug volgende week dinsdag tussen 4 en 6. Au revoir.

Welkom in de Catkamer op Radio Centraal. 106.7 FM Centraal op DAB+. En streaming op Radio Centraal.

0: Are you going to work here?
1: Not in the town exactly. Nearby.
0: Well, you'll take the nurse the same, won't you? It's the least you could do. Right? I'll drive.
2: We luisteren naar Hani Mehana. Zijn album uit 1973, The Miracles of the Seven Dances. Uitgekomen op het Egyptische Soet El Hop label. En in 2018 eruitgegeven door het Belgische Suma Records. We luisterden naar Badaoua. Dat is het woord voor een vrouwelijke Bedouin. En we gaan verder met Tahia Wal Asaya. Dat is Tahia Carioca in de dansende stok.

0: We luisterden naar High Density Gathering Gel Genere Non Inventato C2. Dat is de naam van het nummer. Het is een zelfgetiteld album, High Density Gathering. High Density Gathering is een verzetscollectief in de corridor Bristol-Turijn. Een verzetscollectief tegen de marktconformiteit in de muziekindustrie. Het is een 14-koppige formatie. En alles op deze schijf is opgenomen in Assilé en Povera, Turijn, tijdens de High Density Gathering in oktober 2024. Georganiseerd door Music.com, Mistomami en Arsider. Uitgekomen 26 april. Evan Terror Corps uit Bristol, Arcedar Produzione uit Turijn, Light Item uit Carpegna, Italië en Mistomami, ook uit Italië. We gaan verder met Sfidando la Burocrazia Europea, Coral Effort nummer 1.
1: George! George! George! That man is following me! He tried to attack me!

Yeah.

Mm-hmm.

0: Well.
1: We luisterden naar het TP-orkest Poly Ritmo de l'Atlantique Cotonou Dahomey. Het nummer Wodekakwe door Lucas Toulesi et Parfait Gneza, begeleid door het orkest. Dus ze uitgekomen 24 april 2026 op het Alberica Store label uit Benin in West-Afrika. West African Beat. We gaan verder met Bleuki d'Almeida, ook samen met Orchestre Polyritmo de l'Atlantique Cotonou Dahomey, met Le Joe.

0: Die bewoner, de Schenkwand van Anton Garber. Uit het compilatiealbum Experimentele Welt. Op het Berlijnse Billo label. Uitgekomen 24 april. Straks nog meer nummers uit de compilatie, maar eerst gaan we luisteren naar Kant B van de cassette, uitgebracht door Kalau Matusalem. En Kant 2 is de track Aquem, uitgekomen eveneens op 24 april op de labels Les Oreilles de Saturne, wat een samenwerking is tussen Fougère Muziek, Animal Biscuit en La République de Grange. Het bestaat uit een geluidscompositie van twee live optredens gecombineerd met field recordings. Aquem, de betekenis is te kort.
1: I'm Mrs. West's sister. Is it serious, doctor?
2: No, she's coming round now. Oh, she needs rest. Please, don't tire her.

0: Brain. Sue.
1: I know you're sick, but is it

Oh, my God.

0: was ist das?
1: Lass mich mal hinfahren.

0: We luisterden net naar Baldwin, was is Das. Ook van de compilatie Experimentele Welt. De eerste compilatie met muziekexperimenten door het Billo-label uit Berlijn. Met bijdrage van 12 artiesten. We luisteren maar naar een track van de compilatie van Tintin Patrone. Kramp.
1: Let's get out of here, quick!
2: What the devil's happening? Would you please explain?

0: range of a mile.
1: Luister naar Ode Bongo, het album Bongoville, uitgekomen op 24 april op Zamzam Rec, Carton Records, Prix Libre Records en Basalt, allemaal in Frankrijk. Ode Bongo, het Frans elektronisch duo Edouard Ribouillot en Amédée de Murcia. Je hoorde net Pandora en we gaan verder met Monsieur Fils.

0: Azur uit het laatste splitalbum met Corrupted. October Rain. 1 mei uitgekomen op Inhuman Homicide Records in Parijs. U hoorde net, you racist prick. En we gaan verder met Seasoning the Abyss, gevolgd door Sulfuric Cutterly.
1: Maureen, get yourself in the tank. You just sit down. Move, get her something to drink. Water, not whiskey. She may not have any money.

You're right, love.

0: We luisteren naar Ikaria Elici. Album Cactus Rockers. 24 april uitgekomen op Notte Brigante, Grenoble, Frankrijk. We hoorden net R-O-B-O-T. En we sluiten de capkamer af.
1: Hey, no!
0: Met Park Dark, Dark Drag.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikersbaan zwingt.

Se heurtait aux douze flottants.

Let's go.

Inmiddels 17 uur op Radio Centraal. En met het raam open klinkt Radio Centraal heel anders, heb ik de indruk. Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be. En nog andere luistermogelijkheden zijn er, denk ik wel. Voorspel tot 18 uur. Er is een proefuitzending in de zandbak. Dus ik ga hier tot 18 uur het volgende brengen. Vandaag uitzending 3 in de reeks waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Met vandaag vroege elektronische muziek uit de jaren 60 van de Braziliaanse componist Jorge Antunes, onlangs 84 geworden. Uit de CD Jorge Antunes Savage Songs, Early Brazilian Electronic Music. Een compilatie verschenen in 2002 bij Pogus Productions in New York. Verder werk van de Beatles. De gedichten van Patrick Conrad komen uit enkele cycli van Mercantile Marine Engineering, 1964 tot 1967. Het zijn vandaag gedichten uit 1965. Voor een van die cycli staat een fragment van een lied van John Lennon en Paul McCartney, Lucy in the Sky with Diamonds, uit het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ik zal dat citaat ook voorlezen. En de muziek van de Beatles in dit voorspel is in enkele verregaande covers uit de compilatieserie The Exotic Beatles Part 3 uit 1999. Verder enkele instrumentale covers door de multi-instrumentalist Jason Faulkner uit zijn CD Bedtime with the Beatles volume 2 uit 2009. Verder ook enkele tracks uit de niet officieel uitgebrachte CD The Beatles Sgt. Pepper Monomix, heel anders dan het officiële album uit 1967 en met ook enkele bijzondere bonus tracks. Verder ook achteraan in de uitzending een fragment uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, oorspronkelijk verschenen in 1973 bij Pink Poets Editions in Antwerpen en uitgebracht in 2012 door Kraak in Gent op een LP op 300 exemplaren en ook een digitale uitgave. Dat is een samenwerking in eerste instantie Patrick Conrad, teksten en vocalen met onder meer Roland van Kampenhout. Ja, nog enkele algemene woorden over Patrick Conrad. Patrick Conrad, geboren in 1945 in Wilrijk, als Patrick Jean Armand, in een Franstalig gezin. Hij schrijft in het Nederlands, Patrick Conrad. Zijn eerste dichtbundel César en Jezabel verscheen in 1963 op zijn 18e. Hij is dichter, prozaschrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. In 1972 richt hij met Nick van Bruggen het dichtersgenootschap Pink Poets op in Antwerpen. Actief tot 1982. Leden waren onder meer Paul Sneer, Paul Snoek, Michel Bartosik en Hugues C. Pernat na

0: Wals, misschien wel wals van de sideraal.
1: Komt er nu aan. Wel even raam dicht, want anders hoort u de muziek niet.

Meer Jorge Antunes. Later in dit voorspel. Nu haal ik de dichtbundel erbij. Conrad Live on Stage. Dichtbundel, ja, bundeling, bloemlezing, kan je zeggen. Ja, dus een selectie uit gedichten die verscheen voordien, dus de periode 1963 tot 1973, en een aantal teksten die niet eerder verschenen. Het is een uitgave van Manteau, en we zijn aangekomen bij de cyclus De gehuurde Villa de Nicosie, Harry Floris Jespers opgedragen. Harry Floris Jespers, ook een van de leden van de Pink Poets, en uitgever ook van vroeg werk van Patrick Conrad. Ja, citaat uit Lucy in the Sky with Diamonds ga ik brengen, maar eerst een stukje instrumentale versie van Lucy in the Sky with Diamonds door Jason Faulkner. En al voor weken zal ik erin komen met de tekst, zoiets.

De cyclus, de gehuurde villa te Nicosie. Harry Floris Jespers opgedragen, 1965, bestaat uit twee pagina's. Ja, misschien toch ook even melden dat er heel veel tekeningen van Patrick Conrad in deze uitgave staan. Maar die tekeningen ga ik niet voorlezen, kunnen we stellen. De tekst is twee pagina's en ik zal na pagina 1 een fragment brengen van een werk van Jorge Antunes. Contrapunctus, contrapunctus, werk uit 1965. Dan pagina 2 en dan het vervolg van dat werk. Dus het fragment van het werk. Dus even kijken, ongeveer 2 minuten. Zo, dat is de planning. Het hijgen kleeft troebel het glas. De vrede weegt versierd kanon op de stilte. Die tikt. En buiten de zee, rond de gehuurde villa de Nicosie, drukkend vol antieke druppels. En buiten achter het buffet, onder de groen, purper, blauw, rood, rood, gele dieseloliebloemen, de zee die langzaam spat rond de gehuurde villa de Nicosie. 1942. De meeuwen, rozen, tussen de zwart satijnen nesten. De meubels, violette nacht van dichte rhododendrons. Reeds spreken de vers gebade voeten, strelend de taal der voeten. Enorm worden vlezig de fluwelen gordijnen, wegend dichtgefluisterd. De moderne lippen van Celestine dragen doornen. In de glimmende stilte gevaarlijk de hitte, pas ontkleed. Met de brede witte feutrinehoed, de zwarte taftastrik, buigt ze een druppel en raakt heel even maar bloedend een roos. De wachtende tepelkrater tussen de gelakte vingers van

En buiten, achter de pick-up, gruwelijk, de zee der boten loom. Rond de gehuurde villa de Nicosie. 1940. De meeuwen wit in hun klassieke nesten van takjes en twijgjes en cellofaanpapier. 1964. De zee, klein, zonder strand. Een doffe regenplaat van licht. De laatste 9 meeuwen open en klevend aan hun lever. Tussen de laatste 9 zwart verkoolde schelpen. In de bloem der witte kussens, vlas, het gloeiend bekken, jij, golvend, de kelk wentelt. En de grote winden van krijt en zand, huilend, vaag, slechts huilend, schurend, echter zacht, over haar ademende dijduinen. Over de klemmende reuk, wrijving, over haar bloeiend relief. Stemloos, in haar gespannen weefsels, trillend, rukkend de angstspieren mat. De kilhete naaktheid tussen vlees en zeep. Stort ze zich, blauw van schaduw, in de ijzerwitte zonstraat, waar een frisse jonge man ze schokkend aan flarden schiet. Tussen de olijven, de jerrycans en de kapotte lampen, haar kreet, de mensen en de sierlijk drogende lakens.

U herkende mogelijk 8 Days a Week van de Beatles, hier in de versie van de Mirza Man uit The Exotic Beatles Part 3. Met die bijzondere covers van Beatles-liederen, er komen er nog enkele in uitzending vandaag uit dit album. Patrick Conrad, aanbeland bij het gedicht Engel uit 1965, bestaat uit 2 pagina's. Ik zal na pagina 1 een stuk laten horen van George Harrison, Here Comes the Sun, gecomponeerd voor de Beatles, hier in de versie van Jason Faulkner. Het gedicht Engel. Traantulle troebel in mijn ogen, schuin een regen van matte engelen, gevierendeeld slank met de dunne wapens, koperstralen schuifelen, rookmoe, dwarrelend, telkens spiralen door elkaar. Marmerporiën, 1000 maal nat. Oude stemwolken, zwevend tussen zavel, rimmel en zolder. Plots scherp, een dij. Te bloot. Hiel en riem. Even maar donker, driehoekig. Toch dan weer platina in het valer laken van plots scherp een dij, te bloot. Circus Queen en de 9 purperen vrouwen dansend, satijn lichtend, trillend, doven en worden van zilverbellen neonkroom. Tilt. Kopersuizende metaalvlucht danst as en stof, wiegen boven het schuimmeer geboend en van gerimpeld hout reeds lang.

Twin, drijvend playboy, in de schaduw die likt en is van wol en ruikt naar wilde hop. De helft van de hemel oranje en een zeil. Kijk tussen de dure schelpen, flikkert telkens een geverfde vrouw, half naakt en ook nog de witte begonia's. In blue, sections, scores, 300. Zoemend, zoekend, zindert zijig de rook. In de tuin van verkochte violen, violette parels, tabak, nagels, luchtige kant, make-up. In een rijke lijst, korrelig zwart en breed, hevig wit als een vochtige kei, ademend in die zee, warm als eilanden, daarginds. De pupillenwereld, hevig zwart als een vochtige kei. Marilyn, boven de cijfers. Deze zone heeft spiegels tot grenzen. En deze zone heeft spiegels tot grenzen.

Ja, dit was een fragment uit het werk van Jorge Antunes. Studie voor blauwe en oranje spiralen uit 1966. Met een stukje ja, diergeluiden dat kwam uit de Beatles, het Sgt. Pepper's Mono Mix. Nu aanbeland bij, moet ik even toch nog een paar knopjes besturen. Ja, aangekomen bij de tuin. Patrick Conrad, de tuin, 1965, daar een kort fragment uit, een deel uit. Het slotstuk van wat hier in deze bundeling Conrad Live on Stage staat. En hierna even kijken. Ja, Jorge Antunes, Lied van de Metselaar. Ik heb de vertaling, niet de oorspronkelijke titel. Lied van de Metselaar uit 1968. Ja... Oké. Naakt in de kelders van Wenen. Wenen. Ritmisch met de buik buigend onder de hoge duif. Kitsch van karton, van plaster, van stuk, van papier, van niemand. Maar... En dit een heel tijdje later, dwarrelend, dof als dons, een regen van veren. De kelders van Wenen zijn kille kisten, steeds van zilverpapier, mica rozelaars, lichte libellen en matte maskers van en reeds toen kroop de kanker knakend in je keel. Kanker voor mijn kind. Nog een kleine nacht voor de grote dag, Eva.

leeuw breekt. Pedreiro.

Ja, het fragment, het beloofde fragment uit het LP oorspronkelijk. Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, komt aan het einde van deze uitzending. Je hebt nu enkele aankondigingen. Voorspel volgende week zo meteen, maar ik kan ook al vooruitlopen op de vierde uitzending in de reeks van Voorspel, waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit Conrad Live on Stage. Ongeveer 15 uitzendingen, ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik ben toch al wat gevorderd. De volgende uitzending is op woensdag 27 mei. Ja, dat is de vierde aflevering. Even kijken, volgens de planning. Naast gedichten van Patrick Conrad is er filmmuziek van de Italiaanse componist en muzikus Egisto Machi. Of Machi, ja, Italiaans, Egisto Machi. Voor de film Il Delitto Matteotti uit 1973. Egisto Machi maakt ook deel uit van de groep Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza, met onder meer Ennio Morricone er ook bij en Franco Evangelisti. Ik breng enkele tracks uit de cd Niente van de Gruppo, opgenomen in 1971. Egisto Machi componeerde de soundtrack van de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara uit 1987, maar daar heb ik geen muziek uit. Er zit een fragment in de uitzending uit LP Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verscheen in 1973, zo meteen ook een ander fragment daaruit. Wat heb ik nog? Er is filmmuziek van Akira Ifukube voor de Japanse film Godzilla uit 1973. Wat de gedichten van Patrick Conrad betreft, de gedichten die ik zal voorlezen, komen uit de cyclus, de volledige cyclus, een pop van Patrick Conrad met Paola Negri in de rol van Eleonora en een fragment uit De Kamers, allebei uit 1966. Dat is de aankondiging van Voorspel 27 mei. Nu volgende week heb ik, even kijken, volgende week heb ik in Voorspel zes gedichten, lees ik zes gedichten voor uit de bloemlezing Verzetspoëzie uit de periode 1933 tot 1945. De bloemlezing Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Verzetspoëzie en geuzenliederen uit de jaren 1933 tot 1945, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, uitgegeven in 1995. De muziek in de uitzending is uit dezelfde periode als de gedichten. Compositie van John Cage uit 1942 en 1943 in recentere uitvoeringen wel. Uit de cd John Cage, Works for Percussion 1, Imaginary Landscapes, Complete, Credo in US. Percussion Group Cincinnati verschenen in 2011. Ja, percussie moest even percussief klinken, heb ik de indruk. Verder opnames uit de periode 1933 tot 1945 uit de compilatie-cd Burlesque in Jazz. 30 songs, 30. En opnamen uit de periode jaren 30 uit de compilatie-cd Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Dat is Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Maar ik heb een kort stukje uit de Beatles, Sgt. Pepper's Mono Mix. Twee heel korte stukjes, samen 1 minuut. Oh,

De aankondiging nu van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Deel 2. Het derde en laatste deel van deze trip is in Thuisreis 21 mei gepland. Deel 2, morgen met de trein van de Hongaarse componist Laszlo Sári, Locomotive Symphony en Studies on Steam Engines. En ook een deel van het bronmateriaal. Hungarian Steam Locomotives, opgenomen in 1983. Dit alles op een cd uit 1998 van Laszlo Sári. Er is filmmuziek van Daniel Bloomberg uit zijn soundtrack voor The Brutalist, een film uit 2024, geregisseerd door Brady Corbett. Verder muziek van Giorgi Ligeti uit 2 cd's, met composities van hem uitgebracht door Vergo in 1988. Ook muziek van Frans Liszt. Of Liszt Ferenc uit de compilatieserie The Instruments of Liszt Ferenc in de Budapest Liszt Ferenc Museum. Uitvoeringen door Jeno Jando, een cd uit 1980, heb ik hier teruggevonden. Zoiets, ja. Verder het symfonisch gedicht Les Préludes uit 1854 van Frans Liszt door het Symfonisch Orkest van Budapest, opgenomen in 1984 of 1985. Een selectie uit een cd van de alternatieve rockgroep Control Xoport, 1983. Control Xoport is te vertalen als controlegroep. Ik breng een ruime keuze uit de compilatieserie Cabaretkampioenen, de leukste conferences en liedjes voor onderweg, verscheen in 2006. Ja, ik heb hier staan in verhouding tot het volgende is mogelijk de uitdrukking een lach en een traan van toepassing. Maar de zaken zijn wel gescheiden, het is een uitzending van 3 uur. Het ene sluit het andere dus niet uit in het geheel van de reis. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het 3e uur lees ik 3 gedichten voor van de Hongaarse dichter met Joodse roots Miklos Radnoti. Hij werd tijdens een dwangmars in 1944 doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Er staan bij mij weten 2 standbeelden en een gedenkplaat, de nagedachtenis aan Miklos Radnoti in Boedapest. Even kijken wat ik. Van aan het 2e standbeeld lees ik 3 gedichten voor van hem, vertaald in het Nederlands door Arjan van Nimwegen en Orsolia. Ik lees mijn eigen schrift hier met problemen voor. Reterie, zo is het, ja. Er is ook filmnieuws in het 1e uur. Het tentoonstellingsnieuws in het 2e uur in deze thuisreis. Wat de filmnieuws betreft heb ik 2 films, zal ik bespreken, met een hoofdrol van Robert Pattinson. 2 relatiedrama's, huwelijksdrama's. Die My Love, geregisseerd door Lynn Ramsey. En het drama met elementen uit een black comedy, een zwarte komedie. De drama, geregisseerd door Christopher Burgley. De tentoonstellingsrubriek in het 2e uur. Ik ben gaan kijken naar de nieuwe tentoonstelling met werk van Mark Schepers. Dreamtime, So Near and Yet So Far in de Schubil Galerie, Waalse Kaai in Antwerpen. Zo, nu kan ik nog heel net het fragment aankondigen van Patrick Conrad uit die LP destijds, uit 1973. Patrick Conrad gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Pink Poets Editions en in 1973 heruitgebracht door Kraak in 2012 met vocaal en teksten Patrick Conrad, vocaal en gitaar en fluit Roland, viool Philippe de Chafoy de Courcel en fluit Luc Renneboog. Ik heb 3 minuten voorzien als fragment, dus dat kan er nog net in. Ja, moet ik even juist de schuif benaderen. Zo, ja. Zometeen om 18 uur is er de zandbak. Maar dit komt nog in uitzending. Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Het begin. Heel alles snel die aankondigingen. Ja. Oké, ja, zo is het gegaan.

geboren in het puin van een tuin, glijdend als gezogen door schaamteloos scheurende schaamlippen, mijn eerste triomfboog. Aanvaard ik zoveel later, te jong nog, om te zuchten, maar te oud reeds, om te wenen, als schillende superstar te sterven, schuldig en gewelddadig.

Zoekla Cecil Medicament Noni. Eigenlijk herkenbaar door Kazaf, van Kazaf. Dit is Jacob Desvarieux en Georges Desimus. Zoekla Cecil Medicament Noni.

0: Zoeklaas, cel, medicament. No, niet. Nog één keer. Daddy Dada en Deda La Vie met hun versie op volume 1 LP. Woi, woi, woi.
1: Mommy, look like fancy, woi.

Galaxy Galaxy met Bravo Galaxy komt uit die LP Galaxy uit 1979. En daarvoor Jill Fontaine en die Black Affairs met Moi Fatigué uit die Runner LP. Voilà, voilà. Soleil Afrique. Voilà, Soleil Afrique met de Régine Féline en Histoire d'elle komt uit haar LP. Met onder andere Zaiko Langa Langa. Régine Féline, Histoire d'elle.

100% Soukous de Pepe Calais avec Lia Lia Faina comme de die gelijknamige LP van Pepe Calais en Empire Bakuba, le tube de vos vacances, Lia Lia Faina. En daarvoor le Afrozoek van Régine Féline d'Histoire d'Elle met Zaiko Langa Langa. Voilà, terug naar de Caraïben, terug naar de West Indies met deze Guadeloupe, of de Guoca van het, de Guadeloupe met Erico Sacque en de Ajaccio. En dat is ergens in de buurt van Bastia, dacht ik. De hoofdstad van Corsica.

Nou, le compas van Les Maxel komt uit hun LP En Action de 1975. Meshoué van Les Maxel. En daarvoor de guaca muziek van Eric Cossacké. Muziek de Guadeloupe.

Analeto tú.

Gitarist uit Haiti, deze Toto Necessité, oud lied van de Mini All Stars. Geweldige, leuke LP's hebben die Mini All Stars.

Nou, La Compas de Haïti. En daarvoor Les Maxelles en Michoui kwam uit hun LP En Action uit 1975. Terug naar Afrika, terug naar Kenia. Deze 7-inch van David Amunga en die Elgonets. Kering Yaga.

Maar het Swahili van Nairobi, Kenia, deze David Amunga en The Elgonets, een singeltje op het Kasanga Star Productions label Kirinjaga Part 2. En daarvoor Toto Necessité from Haiti, Pogo Prince en de Misère Rodriguez. Voilà, nog 10 minuutjes. Soleil Afrique van 6 mei hier op Radio Centraal. Wow, Les Abidjanais, een singeltje met onder andere 4 nummers, zoals deze Madouce Mado.

0: Met het orkest van Tito Porter en Tequila op het Carousel label uit 1959.
1: Tequila!
0: Voilà, Tequila, Tequila. Locura Tropical uit 1959 is een LP'tje van Los Huahuancos.

Afrik van woensdag 6 mei hier op Radio Centraal. Nog eentje gaan we doen, of misschien nog anderhalve. Deze Sonora Cathedra Colombia uit hun LP Cumbia Morena. Dit is Cumbia Morena.

0: Welkom bij Radio Begijnenstraat. De liefde is het thema. Dus voor mij echt leuk, oprecht, eerlijk, positief.
1: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Wat is liefde?
2: Welkom bij Radio Begijnenstraat. Je hebt liefde, maar ook leren loslaten is ook een deel van liefde. Leren loslaten van iemand.
3: Ik hou van mezelf en ook van mijn beste vriend.
0: Ik hou van de zon, de zee, het strand. Cocktails, mocktails nou, hè? Ja.
1: Ik hou van mijn kind en van chocola.
4: Ik hou van bloemen en ik hou heel veel van mijn moeder.
3: Ik hou van mijn moeder en chocola.
5: Ik hou vooral van mijn vriendin, dat is er ook is.
6: Ik hou van mijn kinderen en ik hou van voetbal.
0: Ik hou ook van mijn kinderen en van de zon.
7: Ik hou ook van mijn kinderen en heel veel van de zomer.
8: Ik hou van mijn mama, mijn zus en zonzeestrand.
1: Ik hou van mijn vriend en ik hou van Thaibox.
4: Ja, ik hou van eten en ik hou van spaghetti.
0: Ik hou van mijn vriend en ik hou van knuffelen.
6: Ik hou ook van reizen en paardrijden.
7: Ik hou van thuis zijn en ook van ver op vakantie gaan.
8: Ik hou van gewoon eten. En ik hou van spaghetti. Italiaans, Italiaanse echte spaghetti. Ja.
1: Ik hou van tagine van mijn moeder.
4: Ik hou van pizza.
0: En ik hou van... Ik hou van het leven.
9: Wij zijn Radio Begijnenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
0: Over liefde.
10: Ja, heel moeilijk. Waar ik vooral op bots is dat ik niet veel vrijheid heb daarin. Dat je moet verantwoorden van naar waar hij gaat, wat hij doet. Ja, je moet altijd wel iets laten weten. En ja, die vrijheid heb je niet in een relatie. Dus ja, je kan dingen samen doen, maar ik vind liefde moet je ook een stukje vrijheid kunnen geven. En moet je ook soms dingen apart doen van elkaar. Ja, eigenlijk zat ik in een toxische relatie. Zo was het. Ja, het ging heel ver in de relatie. Hoe moet ik dat uitleggen? Dat ging tot controle op en top met camera's en zo. Pure controle over me wilde hebben en zo. En ja, dat was gewoon niet leuk. Dat was gewoon niet leuk. Slagen en verwonding, noem maar op. Mishandeling, ja, zo was het.

heb dan heel veel angst, heel veel frustratie, heel veel woede, heel veel emotie ook. Dus dat was allemaal wel niet makkelijk. Dus ja, het was een heftige periode, dat weet ik nog. Ja, mijn lichaam en mijn hoofd zeggen gewoon, dit is genoeg, dit kan niet meer, dit moet stoppen. En toen heb ik die stap ook gezet om effectief een einde aan alles te maken. Ja, ik heb klachten gediend bij de politie, dus de politie heeft me daarmee geholpen. Dus. Ik had eigenlijk achter haar rug een nieuw appartement gezocht. En daar gewonnen en ja, dat was het. Ik was toe weg. Ja, ik voelde me echt goed toen. Dat was een periode waar ik me gelukkiger voelde dan in de relatie. Dus het voelde wel als een vrijheid. Ja, dat was ik gelukkig. Ik ging terug mijn sport opnemen. Ik fietste, ik voetbalde terug. Ja, die periode, ik herinner me heel goed hoe gelukkig dat was. En terug die vrijheid, kies wat je eet, wat je doet, naar waar je

om na te denken en heel veel wonden zien terug omgaan. En dus ja, dat weegt gewoon hard op mij. Dus ik geloof niet meer in de liefde, maar wel nog in de vriendschap. Nee, die is niet toxisch. Ik heb een hele goede vriendin, Zoe. Ja, we hebben samen in een opname gezeten in Zoersel. Het ding is, ik en Zoe, wij zijn op heel korte tijd beste vriendinnen geworden, net omdat we elkaar verstaan in onze problemen die we hebben, hoe we ons voelen, wat er gebeurd is in ons leven.

Ja, ik heb het gevoel dat ik bij Zoe alles kwijt kan. Dat ik kan zeggen van, hey, yo, dit is er of dit is er. En dat we dat samen kijken wat we kunnen doen eraan. Ik kan me heel even zonder Zoe voorstellen, momenteel zelf. Dus Zoe, als je dit hoort, I love you.

0: omdat je elkaar kwetst zonder dat je dat weet, beseft.
1: Liefde is moeilijk, omdat ze beiden niet de toekomst kunnen weten, zeg maar, wat de toekomst kan brengen. Daarom is het moeilijk.

0: Liefde is moeilijk omdat mensen het zichzelf ingewikkeld maken in een relatie. Ze communiceren niet, ze doen niks.
1: Liefde is moeilijk omwille van afstand.
0: Liefde is enkel niet als koppel relatiegewijs, maar ook voor de kinderen. Dus liefde is moeilijk als je niet bij je kinderen kunt zijn.
2: Liefde is moeilijk als je elkaar moet missen.

0: just you.
1: Liefde is moeilijk omdat je een persoon tijd moet geven en ook tijd moet spenderen dat je misschien nooit meer kan terugkrijgen. En maar, je bent nooit daar. Je bent nooit goed genoeg voorbereid eigenlijk.
2: Liefde is moeilijk omdat we daar ook maatschappelijke verwachtingen rond hebben. En dat je dan een beetje moet proberen bewegen. En ja, dat je daar je eigenheid wat in moet vinden, maar dat je toch zo die verwachtingen moet inlossen.

0: Liefde is moeilijk als je een partner hebt die niet goed genoeg kan communiceren.
1: Angst. Eens dat de persoon mij heel graag ziet en ik merk het, dan duw ik die persoon zelf weg.
2: Oké, hoe maakt jij het moeilijk?
3: Een beetje omgekeerd, denk ik. Als ik een persoon heel graag zie, dan wil ik juist misschien te veel bij die persoon zijn. En dan word ik misschien een beetje dramatisch als die persoon dat niet wil.
2: Jij bent een beetje beklemmend.
3: Ja.
2: Oké, hoe maak jij het moeilijk?
0: Ik ben een heel erg jaloerse persoon.
4: Ik overdenk alles veel te hard, waardoor ik eigenlijk veel meer betekenis hecht aan iets dat eigenlijk totaal niet zo belangrijk was. En dan begin ik daar zo. Dus ja, dan wordt het dramatischer dan dat eigenlijk zou moeten zijn.
5: Ik heb meestal pijn gedaan, emotioneel zeg maar. Verbale agressie. Zo, ja.
6: Ik heb misschien ook voor onrust gezorgd en dan heb ik ook geen rust gekregen, dan heb ik het moeilijk gemaakt. Ik denk als er iemand geen rust kan krijgen, zelfs als die dood is, dat is een probleem eigenlijk.
7: Ja. Ja,
8: wij zijn Radio Bianenstraat, waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken.
2: Actie.
4: Het is onzin.
1: Zegt het verstand.
9: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
10: Het is ongeluk.
1: Zegt de berekening.
11: Het is alleen maar verdriet.
1: Zegt de angst.
12: Het is uitzichtloos.
1: Zegt het inzicht.
13: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
4: Het is belachelijk.
1: Zegt de trots.
14: Het is lichtzinnigheid.
1: Zegt de voorzichtigheid.
15: Het is onmogelijk.
1: Zegt de ervaring.
9: Het is wat het is.
1: Zegt de liefde.
16: En welkom bij Radio Begijnenstraat.
1: Gewoon over liefde, hoe dat wij het bezien. Dat de liefde mooi is, maar ook een andere kant heeft. Dat ze iets minder mooi is.
0: Ja, bijvoorbeeld... Ik had gisteren bezoek met mijn vriend. En die zei, ja, een chef heeft mij knuffel gegeven. Ik zeg, wat de fuck ben jij mee bezig? Ik heb 10 minuten niet tegen hem gepraat. Ja. Dus ik, ja, dat was omdat ik verdrietig was. Ik zeg dan nog. Niemand hoeft mij een man aan te raken, snap je? Dat moet afblokken. Of van, ja, het gaat wel, maar moet mij niet aanraken. En ik heb 10 minuten niet tegen hem geklapt in de bezoekershal. Hè. Ik stond al veel 10 minuten. Ja, ik was boos. Ik ben heel jaloers. Ja, dat was verdrietig. Oké, dat ik kon een knuffel zijn van... Hoe moet ik dat zeggen? Van... Gaat het? Snap je? Ja, ik ben heel jaloers. Maar dat is door de onzekerheid dat ik in mijn vorige relatie had. Ja, die bedroog mij constant. En ik heb hem het wel vergeven. Ik snap het wel. Het is hier ook niet de juiste omstandigheden. Allee, vergeven wel, maar vergeten is iets anders. Ja. Wat moet ik zeggen? Liefde, wat dat is? Samen onder een dekentje kunnen kruipen, Netflix kunnen zien. Ja, romantisch zijn. Elkaar vergeven en vergeten. We moeten beter naar elkaar communiceren, praten. Eerlijk durven praten, vooral. Ja, dat is moeilijk, maar moet dat in een relatie moet eerlijk kunnen zijn. Anders komt er wantrouwen.
11: Communiceren is de key. Ja, communiceren is... Ik heb echt wel gebrek gehad aan communicatie. En daardoor ben ik in ruzies beland en zo. Op bepaalde dingen, ik ga bedriegen. Maar communiceren is de key. Communiceren. Dat we allemaal zo... Ja, elkaar lief hebben altijd. Alsjeblieft.
17: De tijd dat ik al zo lang alleen ben, heb ik wel kunnen inzien met de kennis die ik nu heb en dat ik heb over nagedacht hoe dat er allemaal in het verleden is gebeurd, zou ik graag wel opnieuw kunnen beginnen met de kennis die ik nu heb om het veel beter te doen. Dus ik zou er wel uit geleerd hebben dat we door vast te zitten, door detentie. Dus dat heeft mij aan het denken gezet. Je kunt liefde vinden in overal, in iets kleins, in iets groots. Alleen je kunt overal liefde invinden wat je graag hebt.
18: Het gevoel van je hart volgen, ja. Wat je diep van binnen voelt en je hart een gevoel volgen. Buikgevoel ook, ja. Ja.
19: Ik heb te veel mes aan mijn rug gestoken in het verleden.
12: Gib mir noch eine Nacht mit dir. Ich glaub dir nicht, dass du's nicht siehst. Gib mir noch eine Nacht mit dir, bevor du wieder gehst.
1: Eine Nacht, die verboden ist und niemand weiß, dass ihr bei mir bist?
12: Nur bei Nacht, so vertraut, Haut an Haut.
1: Allein bei Nacht. Die ist Duits, die so gut, dass es singt, diese Melodie erachter. En dan gewoon de verboden liefde daarachter. Want dat liedje gaat eigenlijk over twee homo's. Hè. Ja, dat het eigenlijk verboden is om liefde te hebben, om elkaar graag te zien. En ze willen dan eigenlijk nog één nacht samen. En niet speciaal specifiek voor mezelf. Maar allee, er is inderdaad iemand van het verleden waar ik zoiets heb van samen nog een nacht of een dag gezellig samen zijn. En dat is iemand dat overleden is. Dus ja, ja. Dat is heel moeilijk, ja, allemaal. De persoon die dat voor mij heel goed was, van liefde, die heb ik expres weggeduwd uit angst dat het goed zou lopen. Zij was heel goed voor mij. Ze had een hoge job eigenlijk, een vaste job. Maar ik kreeg op een gegeven moment heel veel angst. Ik had zoiets van, geluk is voor mij niet weggelegd. Dus begon ik haar weg te duwen, minder tijd besteden aan haar. Meer ruzies beginnen maken uit mezelf, wat dat eigenlijk ja, niet mocht. Dat had ze ook niet verdiend. Dat is automatisch gegaan uit angst eigenlijk. Om zelf gekwetst te worden, om alleen te vallen, om gebroken te worden, dat ze me pijn zouden doen of gewoon angst voor geluk. Ik had zoiets van, ja, ik durf niet meer. Dus eigenlijk angst heeft het heel hard overgenomen in mij. En dan heeft zij er een punt achter gezet en dan zat ik hier. En dan ben ik erover beginnen nadenken dat ik altijd verkeerde mensen aantrek. Die dat dan wel fout zijn. En dat is een visuele cirkel voor mij. En dat heb ik eigenlijk moeten doorbreken. Ik heb thuis een echt ouderlijk liefde gekend. En ik heb alles zelf moeten doen. Mijn diploma zelf moeten halen. Omdat je zelf kinderen krijgt en als je die liefde voor je kind voelt, dan ga je beginnen nadenken, dan begrijp je eigenlijk niet waarom dat je ouders dat niet gedaan hebben. Want de liefde die ik voor mijn eigen dochter eigenlijk voel, ja, dat kun je niet beschrijven. Ik zou alles eraan doen eigenlijk om ze te beschermen, om ze vooruit te kunnen trekken, om een schouder te geven als het nodig is. Maar mijn eigen ouders hebben dat nooit niet gedaan. Dus ja. Dan denkt ze erover na, ja, wat ze eigenlijk bij u hebben gedaan. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat is verleden, je moet alles laten. Maar dat laten we niet zomaar los. Hè.

slechte relaties. Zelf, ja, begon ik angsten te krijgen over alles en nog wat op zo'n op vlak van liefde of houden van. En dan ben ik eigenlijk van de ene relatie op de andere gesprongen, heel toxisch. En ja, dan zit je in een cirkel eigenlijk, ja, en dan denk je van, deze is het normale. Als je van toxisch op toxisch stapt, dan denk je op een gegeven moment, deze is het normale. Ook al worden belogen, bedrogen. Het angst voor alleen te vallen of het angst voor dingen, ja, gewoon in het algemeen angst. Dan blijf je toch bij die persoon. En de relaties die ik heb gehad, die mensen die belogen, bedrogen, kreeg altijd zo van die flauwe excuses. Jij werkt te veel. Je bent nooit niet thuis. Nou, ik werkte 15 euro per dag en dan was het, ja, je hebt nooit geen tijd voor mij. Ik kon ze niet echt slecht praten, maar in een tijd, zij werkte niet, ik werkte wel. En omdat zij niet werkte, moest het financieel goed lopen, dus dan draaide ik dubbel uren. En dan kreeg ik op een gegeven moment van, ja, jij werkt te veel, jij bent nooit niet thuis, dus ik heb iemand anders leren kennen. Nu wil ik je terug, nu wil ik je niet terug, nu wel, nu niet. Zo, toxisch. En dan ben ik eigenlijk gewoon altijd gebleven en vergeven, omdat ik zelf met heel veel trauma zit van iemand dat gestorven is, angst om die ook te verliezen. Dus dan liet ik dat allemaal maar toe, eigenlijk. En nu probeer ik er vanaf te stappen. Ik zeg tegen mijn dochter altijd, je bent een prinses en je moet je laten behandelen als een prinses. Je mag het niet minder doen dan dat. Maar de goede raad die ik dan geef aan mijn kinderen, die volg ik zelf niet op. Dat je moet kiezen voor je eigen geluk. Dat je zelf graag moet zien, voordat je iemand anders graag kunt zien.

0: Geachte luisteraars, hier het weer in de Begijnenstraat.
1: Depressies, neerslachtigheid, geen zonnige momenten.
0: Oh, kijk. Een cumuluswolk. Oh, dat is zo schoon. Ah.
1: Nou, even zen worden, hè. Geachte luisteraars, om verder te gaan met het weerbericht. Momenteel hangt er een kleine depressie boven de gevangenis in Antwerpen. Er is een kleine kans op neerslachtigheid. Bij deze de weersvooruitzichten.
2: Vanmiddag blijft het 21 graden zoals altijd, ongeacht de buitentemperaturen.
0: De komende dagen, jaren en maanden
2: zal er niets aan veranderen.

0: over het leven, denk ik, ja.
1: Vertel.
0: Over de ups en de downs van het leven, denk ik, ja. Het mooie, het minder leuke, leuke. Ja, het is wat het is, zegt de liefde.
2: Wij zijn Radio Bianenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken van.

Ik zit vast in mijn eigen droom. Ware liefde is echt wel een thema voor mij en dat is echt heel belangrijk. En voor iedereen ook, gewoon dat iedereen zijn ware liefde tenminste nog kan terugzien. Dat is echt zo, als je daar je hart wil meenemen, dan neem je ook gelijk mensen hun ziel mee, zodat je ermee kan over praten met hen. Waardoor je meer jezelf bent en zo en meer toegang krijgt door ware liefde als je daar deftig in een gesprek gaat. Ook al ben je depressief, verdrietig, boos. Die ware liefde die komt uit al terug. En dat zei jij ook. Dat is zo'n liedje dat ik altijd in mijn hoofd zing altijd.

We hebben momenteel wel een bezoek aangevraagd. En die bezoek is dan niet goed afgelopen, zo gezegd. Maar zij wilde mij graag zien, maar ik heb mij afstandelijk gedragen. Het is een beetje schaamtelijk om haar hier binnen te laten in de gevangenis voor mij. Ik schaam me gewoon een beetje voor om haar te laten komen, maar het is wat het is. En het is er soms een beetje moeilijk gegaan. Er is ook veel gebeurd. Er is veel gaande geweest. Er is veel discussie geweest. Dus voor de liefde, geef nooit op wat je je dromen wilt nagaan. Zorg altijd dat je luistert vanuit je hart. En niet met je hoofd, maar altijd met je hart. Want ware liefde komt altijd terug.

0: Alfa Radio bij Geinestraat. Ik hoop dat ik nog verder muziek voor jullie kan maken. Komt binnenkort iets groots aan. Dus peace. Met Katrien, love.
1: Peace and love.
0: Peace.

0: van wat nee?
1: Het is onzin. Al 6 jaar hoor ik maar één ding. Het is niet omdat je gelijk hebt dat je gelijk raakt. Het verstand zegt, het is wat het is. Want de waarheid is maar één waarheid. De liefde zegt, de laatste tijd, het is een ongelukje. Wat er is gebeurd. Maar de berekening zegt dat er nieuwe dingen onderweg zijn.

0: het is wat het is. Ja, en daar moet je mee verder. En dan kan het ook heel mooi zijn en ook heel moeilijk en heel onmogelijk, maar ook mooi.
1: Het is wat het is. Ga nog altijd voor de liefde.
2: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan.
3: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan. De rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond.

0: bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond.
1: So, like, what are we meant to be?
2: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.
3: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond.
4: Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
3: En de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
5: Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond.
1: And that's the risk you take.
3: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen.
0: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond.
6: Geen appels zou meer rijpen, zoals in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is het wereld koud als ijs.
7: Ik zou sterven van de kou.
8: Ik zou sterven van de kou.
7: En mijn adem zou bevriezen.
8: En mijn adem zou bevriezen.
7: Als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
3: Als de liefde niet bestond, zou ik hier niet staan.
2: Als de liefde niet bestond, zou de hel op aarde zijn.
3: Als de liefde niet bestond, was er alleen maar haat. Ja.

0: als liefde niet bestond, had ik waarschijnlijk nooit mooie herinneringen gehad.
1: Als de liefde niet bestond, zou je dan nog steeds gelukkig zijn in je huidige relatie?
2: If love didn't exist, everybody was lonely.
0: Maar als de liefde niet bestond, probeerde ik het zelf te scheppen.
3: Als de liefde niet bestond,
4: dan was mijn eigen wereld niet meer zo rond.
5: Dan waren wij heel eenzaam.
6: Als de liefde niet bestond, zat ik vast in mijn eigen gedachten.
7: Wanneer de liefde niet bestond, was ik vies en vuil.
0: Ja. Toen de liefde niet bestond, had ik geen slaap, geen rust en vergat ik zelf bijna te ademen.
8: When love doesn't exist, nothing else makes sense. Come on.
9: Het stomst vind ik, het is onmogelijk. Het is nooit onmogelijk. Is het altijd mogelijk.
10: Ik ben van nature nogal naïef.
9: Ja. En ik leer eigenlijk nooit. Dat is kutte. In de liefde is hij goed, ja. Maar je komt wel eens wat tegen. Mai. Maar ja. Ik blijf wel voorop staan.
11: Doe maar. Oh, you know, the fire. Tell me what you want and tell me what you need.

Ik hou echt zo van die goede pizza van Italië. En echt zo van die kapsalons. Kapsalon met friet en turm en die juppiesaus en satékruiden erop. Met die sla en die rode ajaantjes erop. En ik hou echt zo van die goede durmbroodjes, maar echt zo met heel veel vlees erin. En dan hou ik echt zo goede van die McDonald's, zo die kibben nuggets en zo. En die frietsaus. En daarna gaan we naar, als ik het echt nog zin in heb, en die KFC met echt goede, een bucket met een goede kippenwing saus en barbecue saus erop. Dit en dat, dan ook een beetje steakhouse. Het goede steak en hoe dat wordt gebakken met heel goede kruiden, met rozemarijn. Dat is echt zo. Mwah.

Ik heb een andere, dat is in de FN.

0: Adrien.
1: Oeptiftje. Dat is de nachtmachine, dat is niet de bedoeling. Helemaal geen Adrien Tircho. Wel, Tom van Dijk vandaag hier op Tiefestijd, Radio Centraal 106.7 FM, 10DAB+, of via de streamen van uw digitaal devies. Too Tough of Tom van Dijk?
2: Eenderwa. Of Too Tizzle zeggen ze ook soms. Of,
1: Tizzle.
2: Of Tizzla. Of,
1: Tizzla.
2: Het spat niet uit. Eén van die dingen, daar antwoord ik wel op.
1: Maar het, de naam Too Tough, we gaan het vandaag over hip-hop hebben, voor alle duidelijkheid, opnieuw. We hebben hier al een aantal gasten gehad, zoals DJ Lamont, Nike, ook Reason. Een aantal mensen om het over de geschiedenis van hip-hop in België, of meer bepaald ook hier in deze contraille, om het daarover te hebben, hoe dat hier is terechtgekomen. We hebben dat absoluut niet in een chronologische volgorde gedaan. Dat is misschien ook niet nodig. En iedereen zal er ook wel een andere theorie over hebben. Too Tough heeft een lange geschiedenis, onder meer met Fat Beat.
2: Fresh Beat Productions.
1: Sorry, excuseer, ik zat er al direct naast. Ja. Fresh Beat Productions, was dat het eerste waarbij je betrokken werd?
2: Ja, dat was de eerste echt een groep. Ik heb daarna nog, ervoor nog even een soort duo, maar daar kunnen we straks over hebben. Maar dat was, Fresh Beat was de eerste echte groep.
1: Dit was in 88, 89?
2: Nee, dat was nog vroeger, denk ik. Ik ben de eerste keer dat ik op het podium... Ja, 88, denk ik. Ik zal bij het begin beginnen. Ik speelde basketbal bij Ekerse.
1: Ja. U bent afkomstig van Ekeren?
2: Rozenmaag, Thomas in Antwerpen. Ja. Tegenwoordig is dat Ekeren.
1: Ja, ja, ja.
2: En dus ik speelde basketbal en ik was into hip-hop. Ik had, toen ik 10, 11, 12, 13, 14 jaar was, dus alle genres doorzwommen. Metal, punk, industrial, new wave, alles, maar niks blijft plakken. Tot ik ineens hip-hop hoorde. En dat was ook de documentaire van Marcel van Tilt was op tv, Big Fun in the Big City.
1: Waar bij LL Cool J bezoek
2: LL Cool J, School ID, Dougie Fresh, al die dingen. Dat was van mind blown. En dus in de basket bij Ekerse speelde nog een andere gast, Vincent Arendel. Die heeft daarna nog professioneel gaan spelen.
1: Beatboxer geweest toch?
2: Beatboxer.
1: Ja.
2: Die is professioneel basketballer geworden. Die heeft in de nationale ploeg gespeeld.
1: Acteur geweest?
2: Acteur. Dat is zijn broer. Ik weet niet of dat de Vincent zelf
1: geacteerd. Ja, ja.
2: En wel Expeditie Robinson gewonnen. maar dus, die beatboxte en in de douche van Sporthal het Vinneke, daar klonk dat heel goed. Dus na de training, als we klaar waren met douchen, als kleren aan, blijven we hangen. En dan gingen we in de douche beatboxen en rappen en zo. En dat was super plezant.
1: Dus dan, die gast, jullie speelden in dezelfde ploeg, Vincent Arendel. Ja, ja. Oké.
2: En dus die was ook breakdancer en die kende een paar mensen en die hadden de Belgian Hip Hop Alliance. En ze zouden naar die feestjes beginnen gaan. En
1: Geert, Gerrit Wellens.
2: Gerrit Wellens, ja, Wise. Nee van den Einde, de Beat Wiz Nee.
1: Ja.
2: Die mannen, en die gaven een feestjes en we hadden ene keer opgetreden. De Paradox was er nog, ik weet niet wat de Paradox nu is.
1: Nee, dat bestaat niet meer.
2: Nee, dat weet ik, maar er is iets, ik weet het niet precies.
1: Ja, ik weet ook niet wat het is, maar het is iets heel plat geworden.
2: Ja, dat zal wel. En toen, dat viel mij, dan hebben ze mij gevraagd om bij Fresh Beat Productions te komen en zo is dat beginnen gaan.
1: Oké, dus eigenlijk echt super vlot en snel gelopen. Ik dacht echt dat je, als je in Ekeren woonde, een enorme huzarentocht moest afleggen om bij hip-hop in contact te komen, zelfs op een of andere manier.
2: Misschien, maar voor mij was dat niet het geval. Ik kende toevallig de juiste mensen en dat ging vanzelf. Voordat ik het wist, stond ik met die man op het podium, waren we dan aan het doen.
1: En dit is echt prille tienerjaren. Je bent echt een jonge tiener dan.
2: 16.
1: Ja.
2: Ja, toen was ik 16, dus dat was 88, meer van 72.
1: Oké.
2: Okay. Dus ik ben beginnen met rappen op mijn eigen toen ik 14, 15 was. En dan, in de sport alleen, in de douche.
1: Was dat meteen onder de naam Too Tough? Was dat meteen
2: Nee. Mijn eerste naam was Creepy T.
1: Maar dat verdient de comeback, vind ik.
2: Ja, nu vind ik weer teruggekomen. Maar benadering zijn toon werd toch niet zo cool, want ik kon toch niet zo creepy zijn.
1: Zeker dat je in de douche... Kwam dat door dat je in de douche aan het rappen
2: was? Nee, dat was... Toen bestond er allemaal nog niet.
1: Ja.
2: Maar toen was er... dus ik wilde van naam veranderen en Too Short bestond al.
1: Too Tough ook, hè? Maar dat...
2: Dat wist ik nog niet op dat moment. Niet, dus ik ben... zijn naam met Too, dat is wel cool. Dus begin te denken van Too, en mijn woordenboek erbij, een Engels woordenboek. En ze Too Tough, dat is cool.
1: Ja.
2: Dat moet ik hebben. En dan een jaar daarna of zoiets van Tough Crew uit.
1: Ja.
2: My Part of Town, dat was de grote hit. En dat was de DJ Too Tough. Maar ik dacht, fuck it, ik ga het gewoon houden. Ja.
1: Er zijn veel verschillende schrijfwijzen geweest, ook. Ja. En nog steeds misschien.
2: Ik schrijf hem tegenwoordig al heel lang met U en F, F en echter.
1: Ja.
2: En niet nummer 2, maar gewoon T-O-O, T-U-F-F.
1: Op een of andere manier is het een... Allee, je bent ook een schrijver. Je bent ook Amerika-correspondent geweest voor de Morgen.
2: Ja, klopt.
1: Je bent journalist geweest. Je hebt ook een boek over Amerika geschreven. Ja, gewoond ook al... Ja, rond 2003 of zoiets, geloof ik.
2: Ik ben er gewoon in 2004.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus dat is ondertussen... dat is al lang, hè. Dat is bijna 24 jaar. Nee, het is 24 jaar. Dus
1: ja.
2: April 2004, ja.
1: En je woont daar nu nog, geloof ik. We hebben eigenlijk chance dat u hier in de buurt... Bent,
2: ik was toevallig hier, dus ja.
1: ik vraag het al een tijdje, dus we zijn blij dat het uiteindelijk gelukt
2: ja.
1: is. Uw ouders zijn allebei ook journalisten, of waren journalisten. Hè? Uw vader, Jacques van Dijk, was een, ook zeer grappig met woorden, herinner ik me. Als je daar naar belde, nog niet thuis, dan waren ze bijna blij dat je vader opnam, omdat hij een heel witty was met de woorden. En uw moeder schreef voor de Knak of als hoofdredacteur voor de Knak.
2: Mijn vader was chef sport op de Morgenlang, heeft toen bij het Belang van Limburg gewerkt.
1: Ja.
2: En mijn moeder was hoofdredactrice van de Weekendknak.
1: Ah ja, ja, voilà. Dus het schrijven en de taal zit er bij jullie wel diep in. Ook uw broer was ook zanger, dus ook hij schreef de teksten voor Rubbish Sheep.
2: Punkscene,
1: ja, in de punkscene, inderdaad.
2: Of zat in de punkscene. Allee, de punkscene zit nog altijd in hem.
1: Ja, ja, voilà. Ja. Hij heeft lang Rubbish Sheep, Rubbish Sheep 90210 eerst, dan Rubbish Sheep en daarna... kom even op de naam.
2: King Terror.
1: King Terror, dat is dat is het recentste. In welke mate hebben uw ouders bijgedragen tot deze waanzin allemaal?
2: Ik denk vooral omdat je talent hebt voor woorden. Ik bedoel, voor de rest hebben die niet zo heel veel bijgedragen. Die luisterden niet bepaald naar hip-hop of zwarte muziek of zo. Dat was bij ons stonden de Beatles en Jacques Brel op of de radio.
1: En Helmut Lotti, geloof ik ook.
2: Ja, dat was later. Dat is mijn vader zijn latere fase.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mijn vader was op een gegeven moment zo'n beetje de live journalist van Helmut Lotti.
1: Ja.
2: Helmut Lotti heeft ook een metalperiode in gehad. Maar goed.
1: Ja, ja, juist. Hè. Nog niet zo lang geleden. Helaas, of gelukkig nog geen hip-hop.
2: De man was... kom misschien nog.
1: Ja, wie weet, ja.
2: Maar dus denk daar... toen ik begon met rappen in Toastend en dan gingen we optreden in Amsterdam en van die dingen. En mijn vader zei, de heroïnenaalden vliegen er door de lucht.
1: Oei.
2: En dan moest ik echt heel hard toestemming vragen om dat te mogen doen. En, dus die was er niet zo heel blij mee. dan was ik ook geïnteresseerd in graffiti, want van de vier elementen van hip-hop... Dus je hebt vier elementen, hè? Rappen, DJ, graffiti, breakdance. Dus breaken, dat was niet voor mij...
1: Heb je wel geprobeerd?
2: Nee.
1: DJ's
2: moest er geld voor hebben voor equipment. Dus rapping en graffiti, dat was, maar toen werden we gepakt. En, was dat
1: dat is een grappig verhaal dat al een aantal keer verteld is in de pers, of toch destijds.
2: Heb je dat eens verteld? Ik weet niet.
1: Ja, je hebt dat op tv verteld, bij Bruno Wijnman.
2: Oh, jij weet echt alles van mij, man. Dat is niet normaal.
1: Ja, ik ben Creepy T. Creepy Typhus. Ja, ik herinner mij, u zat op het ateneum van Ekeren.
2: Ik zat op het ateneum van Ekeren. En er waren een paar man die graffiti nogal tof vonden.
1: Uh-huh.
2: En dan eerst hebben we dat zo in de oude landen in Ekeren, in het natuurgebied. Dat waren oude muurtjes, want dat was een oud militair domein.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus van die oude gebouwtjes en muurtjes waar je op kon spuiten en dat kon niemand iets schelen.
1: En ook, het was moeilijk te vinden ook.
2: Ja, en who cares. Maar toen kwamen we op het idee van op onze eigen school te doen. Het ateneum van Ekeren had een prachtig nieuw gebouw met allemaal virgin muren. En dus we zijn er toe gegaan. Dus ik ging op de muur, ik ging Cool Jerks schrijven.
1: Cool Jerks, dat was cool de crew? Jerks.
2: Niet echt, maar wacht. Maar ik was toen ook helemaal niet gewoon graffiti. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat moest. Want ik wist niet dat je de eerste outline moet doen. En dan erover gaan met donkere kleuren. Dus ik had gewoon Fat Cat Black, Cool Jerks. En ik stap achteruit en ik ben de K vergeten.
1: Cool Jerks.
2: Cool Jerks.
1: Oké, ja.
2: En ik stond er, Cool Jerks. Je begint te denken van, Cool Jersey Crew. Dubbel zo lang, dubbel zoveel schade. En dan werden we natuurlijk gepakt, want iemand had ons gezien en ze ons gaan verklikken.
1: Het is overdag gebeurd.
2: Nee, dat was een uur of echt s'avonds, ik weet nog dat het licht was. Dus alles was fout met
1: Maar dat was wel meteen het einde van de graffiti-carrière?
2: Dat was het einde van de graffiti-carrière.
1: En die heeft ook stevige boten opgeleverd? Of hoe is dat?
2: Wel, dat viel goed mee. Ik heb toen vooral de grootste straffen. Ik heb van Jacques van Dijk, mijn vader, een jaar huisarrest gekregen na 8 uur. Er waren ook wel manieren om het te omzeilen, natuurlijk.
1: Ja, met een open raam.
2: We hadden een garage deur die ik heel stil kon openkrijgen. Okay. Echt een hond. Maar nee, dus dat viel onder de familiale verzekering.
1: Echt?
2: Ja, echt.
1: Dat is wel een goede tips voor onze jongere luisteraars.
2: Dat is allemaal, kinderen, dat is allemaal veranderd.
1: Okay.
2: Ik weet het niet, misschien wel. Maar ja, dan moesten we bij het flikkenbureau komen in Eekeren. En dan gingen ze al heel vermanend toespreken. Van, man, je weet toch wel. En we zaten allemaal te lachen, want we wisten allemaal dat we verzekerd waren. En de ene die erbij was, die had niet gespoten zelf, maar die stond op wacht. Goed gedaan. Die heette de kok. En dus die flikken die zeggen, wat hebben we dan eigenlijk gedaan? Ik was eerst, maar ik zeg, voor de kikken, meneer. En dan de volgende die zegt, ja, voor de kok. En dan diegene die ernaast zegt, voor de kek. En de flikken werden heel kwaad. En dan heb ik dus uit het flikkenbureau geschot van, kom nooit meer terug.
1: En dat was het. Er is voor de rest geen graffiti niet meer gespoten.
2: Ik heb dat nooit meer gedaan.
1: Maar voordien alleen in de oude landen en dan op die school? Of zijn er nog andere?
2: We gingen wel eens taggen, maar niet echt heel veel. En ik was echt een hele slechte graffiti writer, want ik misspelde alles. Je moet een keer dat ik op een kastje van een elektriek hip-hop ging schrijven. En toen stap terug en het is toch hip-hip. Mm-hmm. En we natuurlijk hoera.
1: Nervositeit.
2: Dus, nee, gewoon, ik weet niet. Ik weet niet.
1: Toch niet slechter taal, dat is nu het probleem. Nee,
2: maar graffiti, je staat er kwijt nu dichtbij. Hè? Dus je hebt geen overzicht. Nu, ik kan gewoon schrijven, maar ik kan heel slecht typen. Dat is wel een feit. Dus ik misspel wel alles ongeveer.
1: En in die periode, we hebben het nu ongeveer over half de jaren 80, 86 ongeveer. Wat was hier een soort voorbeeld van graffiti's? Wat heb jij hier toen gezien aan graffiti's? Want dat was heel weinig. Ik denk dat een van de eerste zal Duk zijn geweest.
2: De Duk, maar die kende ik niet zo goed. En Erkis die kende ik via de Belgian Hip Hop Alliance. En de Ronnie. De Ronnie was een beetje ouder, die is overleden een paar jaar later.
1: Ah, ja.
2: Maar dat was de graffiti man in de Belgian Hip Hop Alliance. Wat schreef die nu weer? Wat was zijn bijnaam nu weer? De Erkis, die mannen.
1: Die waren toen ook al wel
2: die
1: bezig.
2: Die waren al bezig. Ja. Maar er was toen echt niet veel, hè, van graffiti of van rappen. Dat was echt allemaal nieuw. We moesten allemaal zelf uitvinden. Dus dat was echt...
1: En het is ook niet echt een... je zou kunnen zeggen, bij punk en bij noise en dat soort dingen... We zijn eigenlijk nogal snel, laat ons zeggen, ingeplucht en beginnen te spelen.
2: Ja.
1: Maar het materiaal dat we moesten hebben voor om hip-hop te maken, is toch wel iets anders ook.
2: Ja, wel... Ja en nee, want vergelijk je met echt een groep waar je echt iedereen een instrument moet hebben en een versterker en kabels. En je moet dan ook nog een groot genoeg auto of camionet hebben om ergens naartoe te gaan. Is eigenlijk wel gemakkelijker. Met alles wat je nodig hebt, is 2 platen draaien, zeg je eigenlijk vertrokken. Dus later is er een sampler bijgekomen en dat soort spullen.
1: MP nog iets, ik onthoud het ding niet, maar er is toch zo'n gekende sampler of een machine waarmee heel veel beats zijn gemaakt.
2: Ja, er is de MPC, de NEA toen, de Studio 440 van Sequential Circuits, dat lijkt dus een beetje op. De S900 van Akai en S950, dat waren ook zo de klassieke samplers. En dat is ook, ik weet niet wat mensen nu gebruiken, maar het is een jaar lang heel veel geld waard geweest omdat die echt die goede fuzzy, diepe klank hadden. Kreeg echt dat boom-bap gelaten.
1: Dus je komt in de stad terecht, in de Paradox. Was daar op dat moment al een scene, iets dat je een scene zou kunnen noemen? Een scene aan mensen
2: die
1: met veel waren en dus elke week bijvoorbeeld afspraken om naar hip-hop te luisteren of dingen te organiseren?
2: Er was niet elke week. Ik weet, de eerste keer dat ik naar een hip-hop party ben geweest, dat was een van de Belgian Hip-Hop Alliance en dat was in Zaal de Passer op de Turnhoutse baan. Dat was een heel klein zaaltje achter een mannencafé. En dus de Vincent van de Basket, die had erover gehoord. En dan zijn we er naartoe gegaan en ik kwam er binnen en dat was echt zo, de wereld ging open. Want de seek stond er te draaien, scratchen en spinbacken en we weet ik veel, er waren breakers.
1: Okay.
2: En dat was echt, ik kwam er binnen en dat was echt compleet in vervoering. Weet je wel, je kan gewoon niet stilstaan. Ik zei, deze is het. En dan, dat was direct van, ik ben compleet ervan gebeten nu, ik ben er compleet weg van.
1: Yeah.
2: En dan om de... 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden was er een party. Ze hebben er ook één in de Paradox gedaan. Dat was de eerste waar ik heb opgetreden. Maar er was echt niet veel. En er, was echt, er waren dezelfde 200 mensen uit heel België.
1: Wel 200 mensen.
2: Ja, er waren wat van Antwerpen.
1: Dat zat wel vol.
2: Er waren wat van Brussel. Ja, dat zat vol.
1: Ja, ja.
2: En dat waren dus echt, als er iets was, dan zag je gewoon iedereen. Dat waren dezelfde 200. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan de eerste keer dat er quote-unquote commercieel hiphop ergens gedraaid werd, dat was de Party House in de Anijsestraat. Dat was ook, denk ik, dat moet ook 88 zijn geweest. Toen was in de tijd dat de Anijsestraat die een discotheek naar de andere was.
1: Royal Inn, Funk You.
2: Funk You, get the Funk You. En dan daarna was de Shake In en dan daarnaast was de Party House. En dat is daarna striptint geworden. In de Funk You trouwens.
1: De Reefs was dat daarnaast.
2: Nee, de Funk You is de Reefs geworden. Ja, ja. Maar de Funk You, daar mochten we in het begin niet binnen, want er moesten chic gekleed zijn, een beetje ouder. Maar in Party House kon er allemaal. En dan,
1: dat heette Party House.
2: Party House, ja. En dat was, dat was ook zo'n klein keertje, heel donker, met heel grote speakers. En dat is echt plezant, hè. Dat was de eerste plek waar ze speelden 50% R&B, 50% hiphop.
1: Oké. Okay.
2: Ging er een beetje vanaf.
1: Dus het was echt een soort hiphop club, hè, op een bepaalde manier?
2: Op een bepaalde manier wel, ja.
1: Ja. Ja. En dat trok ook een nieuwe scène aan, nieuwe mensen? Of dat was al iets groter dan
2: dat
1: die...
2: was een mix van gewoon het Anijsestraatpubliek, denk ik. Even terugdenken, hè. Maar ook veel hiphop.
1: Maar vooral zwart was, hè, op dat moment. Funk You was
2: vooral
1: toch...
2: Funk You wel. Funk You was heel zwart. Party House ook wel. Maar ook hiphop mensen. Ieder weekend kwam een hele groep van Brussel. Allemaal gasten die ook nog bezig zijn. Defi G was er. Mm-hmm. Daddy K voordat hem...
1: Benny B.
2: Die mannen waren er
1: die
2: al.
1: Draaide.

Voilà, voilà. Goedemorgen. Dit is Radio Cafar hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12 op 106.7 FM. Ofwel op www.radiocentraal.be live. We begonnen deze week met de hit van Dinosaur L, The Go Go Bang op City Beat uit 1986. En deze is van Jamaladeen Takuma en die Cosmetic. Dit is New Complication, een 12 inch uit 1982. Voilà, we zijn vertrokken met Topo Baba Go Go Baba Go Go, ook uit 2019.

Baba Go Go by Toppo, een gelimiteerde 12 inch op het Best Record Italy label. Baba Go Go by Toppo.

TNAT komt uit die LP Nouguinea van... komt uit die LP Bar Mediterraneo van Nouguinea. En daarvoor Bon Bon Voodoo, Fixie en Djebaliti. Testosteron was het van Bon Bon Voodoo. Uit die LP Epopee met Tekke. Funky from Moscow. Deze LP van de Diasonics. Origin of Forms. Funky from Moscow.

een duo uit Turkije en Denemarken, deze Attila Engin en de Deen Matao, hebben een LP Turkish Delight en daarvan draaiden wij uit die LP Turkish Delight. We blijven in Turkije met İpek Jolu en de Tropical Anatolia LP. Dit is İpek Jolu en Ay Adam.

Maar Chet Bakker komt uit die Habibi Funk, A Selection of Music from Libyan Tapes, dubbel LP, Alom Alom. En daarvoor DJ Klik met Hamacha, The Fes en de Ganga. Dit is tot 12 uur Radio Kafar, hier op Radio Centraal. Zar Electric.

Babar van Tsar Electric uit zijn LP Koyo. Dit is de man achter Mop Mop, dit is Andrea Benigni. Die Maharajas.

Voilà, voilà. Dit was Radio Kafar hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. De Tropical Bird Club van Jaja. Een duo uit gedachte Duitsland met de Tropical Bird. Voilà, dit was Kafar voor deze week. Tot volgende week. Dan zijn we er uiteraard weer van 11 tot 12. Tot volgende week.

Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal vandaag zonder Dirk. Daarnet hoorde u hem met een ingezonde uitzending van Radio Kafaar. Maar vandaag dus geen Dirk. En moeten we maar het stellen zonder een onderwerp. Het onderwerp vandaag is woorden, woordjes of whatever. Iets wat je moeilijk kan doen wanneer je met twee bent. Want de bedoeling is dat elk nummer gelinkt is met een bepaald woord. We zijn begonnen, of we gaan van start met deze Metronomic Underground van Stereolab. Ik heb onlangs een dubbel cd gekocht met daarop krautrock. Het eerste cd'tje is originele krautrock en het tweede cd'tje zijn dan groepjes die vandaag ook dat soort van muziek maken. Stereolab is er al een tijd mee bezig, hebben vorig jaar nog een nieuwe plaat uitgebracht. En zijn ook een tijdje afwezig geweest. Dit komt uit eind jaren 90, hun plaat Emperor Tomato Ketchup. Metronomic Underground staat ook op die cd met dus krautrock, nieuwe en

Metronomic Underground van Stereolab. We zijn dus verbonden met woorden. Dus gaan we over naar de Carrot Ballad van Ronaldo en de Loaf uit hun cd'tje Harley Gurning While the World is Turning. En dit is de Digital Underground Remix.

voordeel van het thema woorden is dat het muzikaal alle kanten op kan gaan. Dus van de Metronomic Underground van Stereolab naar een Trans Global Underground versie van Carrot Ballad van Ronaldo en The Loaf. We blijven bij de underground van Herbie Man en dat is de Memphis Underground.

0: Er zijn voldoende treinen in op voorraad in de collectie, dus gaan we er een aantal spelen. Le Train pour Memphis van Jenny Rock en dit is de Gang Train van Bernard Estardi op een cd'tje French Funk Experience. Radio Centraal, vandaag zonder Dirk. Dus liedjes worden iets langer uitgespeeld. Dat is te zeggen, bijna volledig uitgespeeld. Anders krijgt u ongeveer één lied per twee minuten. Dat zal nu iets meer zijn. Minder.
1: Minder. Ja.

I'm a Train van Tender. En Dirk is er niet, dus gaan we geen flauwe woordspelingen maken over een trein die te laat komt of zo. Boogie Train van Paradise Stars, te vinden op Lagos Disco Inferno. Do it. If you want to move, then you got to.

Disco uit Nigeria, uit een cd'tje Lagos Disco Inferno, was dat Boogie Train. We blijven bij de trein en dit is een trein van André Brasseur, Mad Train.

geen probleem om een heel programma te vullen met treinen. En dan zeker niet als er ook nog een night train is. Daar zijn er toch al in de collectie een stuk of 10 versies van. En er zullen wel mensen zijn die er veel meer van hebben. Dit was de versie van Richard Groove Holmes. Voldoende treinen gevonden, zelfs treinen waarvan ik dacht van dat is lang geleden. De KLF bijvoorbeeld heb ik thuis gelaten, maar degene die ik wel heb meegenomen is deze Put on Train van Gene Harris en de Three Sounds.

0: Jabbar.
1: Vandaag een Radio Centraal zonder Dirk. En we gaan onze nummers lekker lang uitspelen. En lang zullen ze ook zijn. Popol Vuh staat nu klaar en is al lang bezig. En gaat nog even verder. Train Through Time. En daarvoor Put On Train van Gene Harris en The Three Sounds. Geen Dirk, geen aankoop van de week en geen cover van de week. Maar wel Popol Vuh.

Een extra lange Train to True Time van Popol Vuh uit een film waarvan de titel mij nu ontgaat. Westbound Train, dit is Dennis Brown. Tot 2 uur, gelinkt met woorden.

Ghost Train van de Looney Tunes. En dan zijn we nu gestopt met onze treinen en gaan we over naar de Ghost A Go-Go van Richard Rome. Een aantal geesten tevoorschijn halen. U luistert nog steeds naar Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2 en het is bijna 1 uur. U luistert naar Radio Centraal.

Holy Smoke had wel heel veel weg van Holy Ghost, van onze vrienden van de Parkays. A Certain Ratio, ze hadden van alles wat gepikt op die plaat 1982. En daarna Holy Moses van de Sound Dimension. Dit is Micaiah McRaven en Holy Lands. U luistert nog steeds naar Radio Centraal.

Holy Lands van Makaya McCraven. En zoals ik al zei, het is gemakkelijk om eens van stijl te verwisselen als je gewoon uw link als woord gebruikt of uw woord als link gebruikt. Holy Lands dus. En dit is Outlands van The Orb. Lang geleden, toen kochten wij dat nog allemaal en vonden we dat ook allemaal goed. Maar dat is dan blijven zitten in de platenkast en af en toe mag dat dan eens bovenkomen.

Run up the most up. You run up the most up. You run up the most up.

zei ik daarnet nu iets van dat iets al lang geleden was, die Orb. En dit is nog langer geleden. Armando met Land of Confusion volgt op Outlands. Toen wij in de 90s lachten met mensen die muziek speelden uit de 60s, we zijn nu in de 20s en spelen muziek uit de 80er jaren. Dus eigenlijk nog veel ouder dan toen.

Nog een half uurtje te gaan met onze woorden. We zijn bijna aan het laatste woord. Land of Confusion. U voelt hem al aankomen. Daar komt de Ball of Confusion. Maar hier in de versie van Love and Rockets.

Via de Cool Confusion van The Clash zijn we aangekomen bij het laatste woord van de dag. Cool. But I was cool. Oscar Brown Jr. volgde en dit is Shuggy Otis met een instrumentale booty cooler. Nog tot 2 uur Radio Centraal op Radio Centraal.

Cool and Get Up van Quartz. En dit is Cool Dub van Gainsbourg. Uiteraard de dubversie van Relax, Baby Be Cool. Cool tot 2 uur.

Zo, dat was het voor Radio Centraal deze week zonder Dirk, maar met dezelfde kwaliteit zoals u gewend bent van ons programma. Jukka Kuopamäki uit Finland zong Daddy Cool. En om de overgang naar het volgende programma toch lichter verteerbaar te maken, gaan we over naar iets anders cool, namelijk een oud song. De Cool Out Song. Voilà, tot volgende week.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Domaak hier subiet is het aan Ja Rebel weer eens. En vandaag nog eens even aandacht voor het feestje dat te komen gaat, want volgende week zondag is het zover. Dan is er het Antwerp Reggae Festival in het Fort van Merksem, de derde editie alweer. Ze hebben al eens hier op de radio geweest voor er een boeltje toe te lichten. En we gaan er nu ook nog eens iets van spelen wat we daar komen. Gaat, zoals deze die u nu hoort, de Spellbreakers, met hun nieuw album Revolution dat ze daar gaan voorstellen. En u kreeg al deze Dub Right Over Wrong. En we gaan meteen ook de vocal van deze track pakken en dat is dan False Leader. So All Massive, Hold Tight.

Onze Antwerpse spellbreakers, dus hier met False Leaders. De vocals kwamen van Julie Jupiter. En volgende week, dus zondag, komen ze live te zien op het Antwerp Reggae Festival. En ook nog de UFO Collective Philly Dub. We krijgen ook nog Young Warrior, de zoon van Jashaka, die daar een set komt spelen. Waaronder ook andere sounds, Bloodhound, Not Surrender, Uphill en Poopa Mighty Superpower. Maar de main act is voor de volgende en dat is dan Maccabee. En ik heb hem hier met een trackje Daniel in de Lions Den en dat doet hij samen met Prince Allah.

Daar met nog Maccabi samen met Prince Allah, met Daniel in de Lions Den D-Vibes productie. En dus de main act voor volgende week op het Reggae Festival in het Fort van

0: werkzaam. En in de meantime zijn we al meteen in de set van Jah Rebel beland. En dat is ook een beetje concert gerelateerd, laat ons zeggen.
1: Ja, ik kreeg meteen al het titelnummer van het nieuwe album van Empress Sativa, Woman. Niet zomaar een plaat geworden, maar een ode aan vrouwelijke kracht in al haar vormen. Zelf zegt ze over het album, I titled my fourth album Woman, because more than ever, I feel the need to place women's voices at the center. We are living in a moment where that voice is essential, not only to be heard, but to lead the change, open new paths and build awareness. This album was born exactly from that place, from the desire to give form and sound to this energy. Woman is a project that carries a clear intention to express through music the strength, sensitivity and truth of the female experience. I hope it reaches you in the right way, that it resonates and finds a place within your own stories. Ja, als je, het ging wel heel snel, dat besef ik, dus misschien moet je het online nog eens nalezen, de lyrics van het nummer. Maar als je goed geluisterd hebt, dan zul je gehoord hebben dat ze eigenlijk een heel aantal vrouwelijke strijdsters uit de geschiedenis opnoemde. Bekendere daartussen zijn keizerin Taitu van Ethiopië of de Jamaicaanse Nanny of the Maroons. Maar er zitten ook een heel aantal waar dat wij zelfs ook eens Wikipedia voor moesten raadplegen. Ik noem er maar een paar. Aminerinas was een Kandake of koningin van het koninkrijk Kush in het zuidige Zuid-Egypte. Dan had je nog Saronia of koningin Amina van Zazu van het huidige Zaria in centraal Nigeria. Of nog Ngona of koningin Nzinga Mbande van Ndongo en Matambe in het huidige Angola. Echt de moeite om dat opzoekwerk eens te doen en dan ontdekt u dat er toch wel meer zit als dat wij hier te horen krijgen van de Afrikaanse geschiedenis. We hebben het over Empress Sativa. Het zou dan ook maar raar zijn als er op dat album nergens een ganja-tune terug te vinden was. En die krijgt u zo dadelijk met ganja-spliff. En daarvoor sloeg ze de handen in elkaar met Jalifa. Empress Sativa, ganja-spliff.

Ganja Spliff Emper Sativa samen met de eveneens geweldige Jalifa. Voor we de laatste track uit dit Woman album gaan halen, misschien vermelden voor de fans, u kunt Emper Sativa zelfs twee keer live zien in België deze zomer. Eerste keer is dat op zaterdag 27 juni op Couleur Café. Hebt u daar geen zin in, dan kan het ook nog helemaal op het einde van de zomer op 15 augustus op Afrocé in Bredene. En dat laatste festival is dan ook nog eens helemaal gratis toegankelijk. Onze favoriet uit de tracklist van Woman was een nummer dat getiteld is Rinse Me Dub. Verwacht u niet aan een dubversie, daar heeft het niks mee te maken, want het is eigenlijk gewoon een geweldige clash tune. Dus nog een laatste keer Emper Sativa met Rinse Me Dub.

zover dat Woman album van Empress Sativa, trouwens volledig geproduceerd door Paolo Baldini. Dubfiles, die zal er zeker op Couleur Café bij zijn in Breden, dat weet ik niet helemaal zeker. We blijven vandaag de hele tijd in Jamaica, maar met het volgende album blijven we ook nog eens opnieuw op Couleur Café en zelfs op dezelfde datum, want op dezelfde dag, 27 juni, zaterdag 27 juni, staat ook Protégé op het podium van Couleur Café en hij komt daar zijn nieuwe album The Art of Acceptance voorstellen. Een album waarvoor hij volledig nog eens heeft samengewerkt met producer Philip Winter James voor de eerste keer sinds A Matter of Time, sinds 2018. En wat de titel van dat album betreft, heeft Protégé te melden, After In Search Of Lost Time, in the COVID period, that time of deep introspection, a lot was going on in life and two things stood out to me, acceptance and forgiveness. I wanted to expand on those things because I felt it would help me to heal and move forward. And obviously acceptance comes before forgiveness. I wanted to dive into that. The music has subtle hints of acceptance in each song and the whole project gives that vibe. Eerste track die we gaan uithalen, ja, er staan een hele hoop combinations op The Art of Acceptance en de eerste dat is al het geval, dat is met Damian Marley, At We Feet, Protégé.

Protégé samen met Damian Marley, At We Feet. Als u de albumhoes bekijkt, de credits, dan staat daar vermeld dat dit nummer losjes gebaseerd zou zijn op Supercat's Them No Worry We. Ik heb dat nummer beluisterd, want ik ben niet echt vertrouwd met het oeuvre van Supercat, maar ik hoor het of ik vind het niet, dus moest u dat wel kunnen, ja, complimenten. Ik vind het niet. Anyway, het is ook niet de enige Marley die u op The Art of Acceptance zult krijgen, maar daarover straks meer. Eerst een andere combination tune, wat mij betreft toch mijn persoonlijke favoriet, want het lijkt wel eigenlijk een match made in heaven, die twee. En dan heb ik het over Goddess. We gaan iets meer de Lovers Rock tour op. En daarvoor sloeg Protégé de handen in elkaar met Shanti.

0: Protégé samen met Senshi, heerlijk duet, Goddess. We gaan terug de Conscious Tour op voor het volgende nummer. Dat is Reference, mijn persoonlijke favoriet op The Art of Acceptance. En in enkele lijnen neemt Protégé ons in dit nummer mee door een toch wel belangrijk gedeelte van de Ethiopische geschiedenis. En het is ook een eerbetoon aan Haile Selassie, Protégé met Reference.
1: Jezus Christus, bewoon je roeien, je mag er een show.

Mijn zorg had je, die heb je verstaan, mijn zorg had je.

Protégé met Reference. En dan halen we er nog eentje uit. Ik had daarstraks al gezegd dat er nog een beetje Marley op The Art of Acceptance is terug te vinden. En dat is Stephen Marley, die samen 1000 Lashes opnam, samen met Protégé. En over dat nummer kan ik nog vermelden. U zult dat hopelijk ook wel horen. Dat daarvoor een vertraagde herwerking van de Rhythm van Black Uhuru klassieker Party in Session gebruikt is. Dus nog een laatste keer Protégé samen met Stephen Marley, 1000 Lashes.

Tot zover The Art of Acceptance van Protégé. Ik herhaal nogmaals, als u dat allemaal eens live wil horen, dan kunt u terecht op zaterdag 27 juni op Couleur Café, want dan staat Protégé daar op het podium. Wij gaan vandaag eindigen met het nieuwe album van Xana Romeo. Dat heet The Divine Blueprint. Ze heeft daarvoor samengewerkt met producer Omar Jalanzo Johnson. Zijn bijnaam is The Dub Wizard en hij zorgde dan ook meteen voor een tweede album, The Divine Dub. Dus u gaat zo meteen telkens een vocal version en daarna de dub krijgen. Misschien nog even aanhalen wat Xana zelf over het album zei. This is not simply an album. This is the divine blueprint. I am on a mission to correct the false narrative that roots reggae is on the decline. This album stands as proof that reggae is alive, evolving and thriving. Het leek dan ook maar niet meer dan passend dat we gewoon beginnen met het titelnummer. U krijgt dus the divine blueprint en daarna the divine dub. Xana Romeo.

Xana Romeo, titelnummer The Divine Blueprint uit het gelijknamige nieuwe album. En u kreeg ook nog de Divine Dub uit begeleidende dubalbum, de Divine Dub. Ik zei het al, voor dit album werkten ze samen met Omar Jalonzo Johnson. En die was vroeger actief bij Dubtonic Crew. En voor dit album sloeg hij opnieuw de handen in elkaar met zijn vroegere bandmaatjes Strickland Stone op de bas en Luke Dixon op de toetsen. En voeg daar dan nog de blazersectie van het uitmuntende Deense Guiding Star Orchestra. Daar hebben we in het verleden ook al wel eens iets van gespeeld aan toe. En ja, dan weet je dat het echt instrumentaal wel allemaal goed zit op de Divine Blueprint. Er staan ook een heleboel combination tunes op dit album. De beste die gaan we tot straks bewaren. Maar ze heeft onder andere ook een duet opgenomen met Maika Shemaya. Maar wij kozen toch voor dat met Loot and Fire. En dat is de Meek. En daarna krijgt u ook nog de dub Kingdom of Jah Dub. Xana Romeo.

Nu kreeg je dus de Meek samen met Loot and Fire en daarna nog de dubversie Kingdom of Jadub. Maar we hadden al gezegd, we hebben het beste tot laatst gehouden. Met dit album neemt Sana Romeo natuurlijk ook afscheid van haar vader, die ondertussen al iets meer dan een jaar geleden overleed. Ik heb het natuurlijk over Max Romeo. En die is nog een allerlaatste keer te horen in het nummer Overall, waarin u ook de melodica van Addis Pablo zult horen. En helemaal daarna krijgt u ook nog eens de dubversie, dub Overall, Xana Romeo.

Met deze double Ascana Romeo zit het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 megavibes. Vandaag met een stukje Don Wacky, een groot stukje Ja Rebel. En volgende week hebben we natuurlijk onze Antwerp Reggae Festival in het Fort van Merksem. Er is dan ook geen uitzending van Back to Base, maar dat is ook naar aanleiding van de rechtstreekse uitzending van Radio Centraal met de Sunday Afternoon. En deze keer met Koen van den Hout in de Schouwburg de Kern in Wilrijk van 2 tot 6. Maar wij zijn dus op het Reggae Festival van 1 tot 1 te vinden. Voor de rest nog peace, love, respect to each and everyone en tot

Hartelijk welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 en op internet en op DAB+. We horen de Acadian Ramblers, Antwerps-Hollandse Cajun Zydeco band van de eind jaren 90, met David Builen, Steven Hollanders. Namaste heeft een doos oude cassettes boven gehaald en begint hier vandaag met een cassettebandje te spelen. Om 2:55 op zondag, begin van de maand mei. Nee, 2026, dat is dus al even geleden.

En na deze cd zal ik nog eens een cassetje moeten opzetten. En dat wordt een stukje van een oud Namaste-programma in begin jaren 2000. En daar staat een stukje Jasperina de Jong op. En dan nog wat Cajun van de Mardi Gras.

En als we dan toch cassettes gaan spelen, of aan het spelen waren, dan kunnen we ook vermelden dat het Oormuseum op Radio Centraal al een tijdje actief is. Dat zijn ook dus opgerakelde archiefartikelen uit de radiostudio vanaf de jaren 1980. Van het begin van Radio Centraal, de niet-commerciële stadszender van Antwerpen aan de Scheldekaai. Dus nu dat ik mijn cassettes kan terug beluisteren, zal er in het Oormuseum misschien nog iets belanden. En als u de website van Radio Centraal raadpleegt, ziet u een mooie foto met de vlag van Radio Centraal op de kathedraal. En dat is dankzij Daniel, de bestuursman van Radio Centraal, die dat mooie heeft geüpload. En dat oogt mooi bij het Oormuseum.

0: Thank you. Thank you very much.
1: En de Mardi Gras is nog steeds niet gedaan, want we worden eerst Acadian Ramblers, een Vlaams-Hollandse band. En nu hoort u de Henk van Damme Acadian Band, volledig Antwerpse band, met Karel en Björn Eriksson en David Buyle, Steven Hollanders en zo. En er komt nog een versie achter van Eriksson Delcroix ook nog.

Alle vier bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM of DAB plus 10A en op internet de radiocentraal.be. En u bent helemaal mee met Namaste. Vandaag om 3 uur tot 4 uur. En volgende keer over 2 weken zijn we er waarschijnlijk weer niet, want dan is het weer een live uitzending vanuit De Bist, De Kern, St. Eft Festival, laatste keer. En zo zie ik jullie weer.

We horen Don Williams met The Chieftains, de Ierse band, en gecombineerd met Amerikaanse folk, The Mountain Time Picking, ode aan mijn pa en mijn oma, zaliger, en de voorouders kunnen best nog meegenieten.

ver van de vijver in het woud. En overal de warme geur van hoog.

0: Wanneer de ijzel pijzel de wolken stampt tot sneeuw verdampt en engelenhaar, dan heb ik mensen om me heen. Nee, ik ben niet alleen, nee.
1: Beste mensen, beste luisteraars, ja, namaste, weer al op de radio Centraal 106.7 FM. Met deze keer Boudewijn de Groot. En we duiken in de oude doos vandaag. We begonnen met oude cassettes en dan weer vinyl. Zelfs een cd is al old time.
2: Maar een muur van kristallijnen scheuren.
1: Maar Boudewijn de Groot zal altijd groot blijven. En Radio Centraal ook. Zeker hier aan de grote Schelde Kai. 106.7 FM of internet of DAB plus radiocentraal.be. Namaste, 2 wekelijks op Radio Centraal. Tussen 3 en 4 op zondag.

tijd op Radio Elsa en Centraal Hallandgenders met 6.5 FM. Tot de twee weken. Dit is Woody Guthrie.

0: Goedendag, man. Ik wil heel graag het verhaal van het hebben. Achter mij, mijn ketting. De wiel, weet wij eigenlijk hoe ik raak naar kom. En wat waarom ik graag. En dan moet ik graag als man meer krijgen. Voor de vriendin, startreis, ik kan weer bij mij ineens. En dan kun ik ook eens kosten in mijn boek aan de huis. Mijn vader had ook bij mijn huis, als een afstand van Tom te wijken. En in één keer heb ik een stukje willen bij mijn man wat van verdacht. Die kan ik niet uit mijn eigen halen, wat ook in het gaat met wel hulp. Wat is waar, wat mij zegt. Zo zou ik het kennis van de student die zo'n bijzondere Italiaan. Bruno was ook zo'n trainer. Wie dat nog altijd het jaar uitzet, maar ook vooral de ontwikkelaar van het biopsie zit op de tweeën.
1: Om de kwak te halen, om het volk te halen, want je moet natuurlijk

0: dat was eigenlijk pijn die de
1: Die

0: Gemeente mensen is nu een moderne kwartstijd en een groot deel daarvan. Dus die worden gesponsord of betaald door een van de andere. Farmers bedrijf, daar is dat al. Misschien is er een soort wedstrijd uit van dat al. En dan doen we dan ook nog een label op. En dan.
1: We hadden allemaal nog een team in de mooi.
0: Ja, eigenlijk een team in
1: de mooi.
0: Ja, zelfs elke journal en zelfs al. Die hebben allemaal een team in de mooi.
2: Het zit er nog een lezer die dus op doen. Verkoop die dus op doen. Die gingen als warmbouwproces dan tot 2004. Toen steden de visie van ons geladen hadden aangedaan. En die beweerde eigenlijk leg groot dat het nieuws niet zo totaal gaan werkt. Dat het totaal gaan werkt en positief werken en voor de gezondheid.
0: Ik heb
3: alles in de

Goedenavond, dames en heren. Ik weet niet of ik te horen ben. Ik hoor mezelf niet in de koptelefoon. Daar ben ik. Hallo, ik. Welkom in de koptelefoon, ik. Nee, dit is Bygone Days. U hoort kanaries op de achtergrond. Het is tenslotte lente. We gaan beginnen met iets. We gaan beginnen met iets zomers, ondanks dat het lente is. Met de schaduw van een cactus die een altijd maar kleiner en kleiner wordt. Dit is Lorne Greene met

Dat was een heel jonge Wilson Pickett met Let Me Be Your Boy. En daarvoor een heel jonge Stevie Wonder met Fingertips. En dit is een, denk ik ook nog redelijk jonge Ike Turner. Samen met zijn Rhythm Kings en Katanga.

En mensen die wel eens naar Portishead luisteren, die kennen dit vast. Dit is gesampled door Portishead. Dit is het origineel van Lalo Schifrin. Danube Incident heet het.

Rolling Stone van Johnny Jenkins, de fantastische plaat Tonto Macoute. En we gaan voort met Grits and Gravy en Whiskey.

Dit was Griet en Grevy met whisky. En als u zich afvraagt waarom praat hij met zo'n vreemd Frans accent? Wel, dat is omdat ik hier een Vlaamstalig nummer van Jacques Brel heb klaarstaan. En wel, dat zijnde de Burgerij. De Vlaamstalige versie van Les Bourgeois. Burgerij, mannen van het jaar nul. Al wie burger is, is ze nou... Ik vind het prachtig. Een prachtige versie van Les Bourgeois in het Vlaams door Braakschel. Jacques Brel bedoel ik. Jacques Brel op Radio Centrale.

ik in mijn bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep uitging uit hotel De Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nul, vette burgerkliek, vette wieze varkens. Burgerij, tamme zwijnenspul, al die burger is de nauwe. Dronken, dollend dwaas, beet ik in mijn bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een fust met pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep uitging uit Hotel De Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nullen, vette burgerkliek, vette vieze varkens.

Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van alt bier. Dat zingt dan van burgerijen, een mannen van het jaar nul, vette burgerklik, vette vieze werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, al wie burger is, is een oude.

16 horsepower met Brimstone Rock. Ze gaan binnenkort op een reunietournee. Of ze zijn misschien al op een reunietournee, maar ze passeren binnenkort ook in Antwerpen. Eind mei in de Roma. Eind mei één avond. En dan begin juni denk ik ook nog één avond. Allebei uitverkocht. Ik ben blij dat ik een ticket heb, want het is toch wel misschien wel mijn allerfavorietste band aller tijden ofzo. Dat geef ik je eerlijk toe en dat ga ik niet rap van een andere band zeggen. 16 horsepower, dus het volgende is Xiluris White, een bandje van drummer Jim White en George Xiluris op luid. Met de naam Xiluris White. Hè. Zo moeten dat doen. Als je samen een band begint, dan voer je gewoon je achternamen samen en dan een bandnaam. Dan maakt het allemaal een pak minder gecompliceerd. Hier zijn ze met Old School Soesta.

Een beetje spirituele jazz mag je niet ontbreken vanavond. Hè. Dit is Joe Henderson en Alice Coltrane met Earth. Ja, hier op Bygon Days op Radio Centraal. Zondagavond, bijna 5:30. Blij dat u luistert.

Journey.

another soil rejoice. Yesterday was, tomorrow never is.

Uit mijn plaat met allemaal obscure Beatles covers was dat Don't Let Me Down van Charlotte Dada. Op de achterflap van de plaat staat Don't Take It Serious, It's Too Mysterious. Dat zou nog een goeie t-shirt zijn, vind ik. Dit zijn The Palace Brothers nog eens met Come A Little Dog.

0: Ja? Ach zo, jonge dame. Herinner jij je eindelijk dat je een moeder hebt? Zo. Zeg, weet je dat het bijna een week geleden is dat ik voor het laatst iets van jou heb gehoord? Zo. Zo druk gehad. Ach, waarmee dan wel? Huishoudelijk. Ach zo. En anders niets. Echt niet. Dus niets bijzonders. Doe nou, Ellen. Laat ik er nou niet over moeten beginnen. Ik weet immers toch altijd alles. Ik voel de dingen immers voordat ik ze werkelijk weet. Vergis ik me dit keer? Is er niets? Nou dan, lieve kind, dan val jij me tegen. En dan begrijp ik niet hoe jij het hart hebt om voor je moeder dingen te verzwijgen die de halve stad al weet. Jazeker, de halve stad. Moet ik van anderen horen dat mijn dochter bezig is om haar huwelijk te verknoeien? Dat ze domme dingen doet en blijkbaar van plan is om nog dommere dingen te doen. En dat ze blijkbaar ook vergeet dat ze een dochter heeft, een grootdochter, die op een leeftijd is dat ze een voorbeeld nodig heeft. Nou ja, maar dan een goed voorbeeld. Ellen, Ellen, wat haal je je in je hoofd?
1: Crack in the bank, eh?

Dan ben je zowat 50 en dan ben je een eenzame vrouw. En luister nou eens goed naar me. Want nu spreek ik een ogenblik met je als een vriendin en niet als je moeder. Een vriendin die dat leven kent. Een vrouw van 50 die alleen staat

0: Ambrosius van Noam was dat nog eens, omdat het lang geleden was. En het mocht ook wel even wat steviger. Hè. Het volgende is ook stevig. Het is het meest rock'n'roll nummer ooit gemaakt, waarschijnlijk. Het heet dan ook Play That Rock'n'Roll. En ik moet het u niet zeggen zeker, maar het is Wesley Willis met Play That Rock'n'Roll.
1: Rock the jam session on Saddam Hussein. Jam harder like a magic kiss. Rock music is for our power. Whip that leopard's ass.
2: Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll.
1: Play the massive biggie guitar. Rock your horse whipping night away. Rock it on the mic jack. Rock Saddam Hussein's ass.

Devendra Banhart met White Reggae Troll. En zullen we dan ook nog maar een beetje echte reggae draaien? Zo, black reggae. Ik heb een nummer bij dat Philosopher's Stone heet. Dan komt uit de plaat The Sacred Art of Dub van Alpha en Omega meets The Disciples. Het is echt heel rootsy en spirituele reggae. Ik denk dat we daar wel aan toe zijn na deze Devendra Banhart en zijn White Reggae Troll. Nog even Spike on Days, nog 5 minuten. The Disciples in Alpha en Omega.

Dit was Bygone Days voor vandaag, zondag 10 mei. We zijn er terug, de 24e, normaal gezien. Ik laat u nog met een nummer uit de soundtrack van Onze Kosmos. Het heet Ruimte en Tijd Continuum. En zometeen Walhalla en wij zijn er terug over 2 weken. Bedankt voor het luisteren.

Een hele goede avond. Het is zondag 6 uur. En na het altijd entertainende Bygone Days wil dat zeggen dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal.

grofweg volksmuziek genoemd kan worden. Er zit veel ambient en rock in. Met voor dit programma de nadruk op de toenadering van de mens tot de natuur. Gray Malkin is de Schotse componist, multi-instrumentalist, die onder andere lid was van de formatie The Hare and the Moon. Naar eigen zeggen zijn ze dood en haalden ze hun inspiratie uit het werk van schrijvers als M.R. James en Arthur Macken en diverse spookverhalen en de muziekgroepen Black Sabbath, Pentangle en de film The Wicker Man. Op de compilatie Haunted Lives, A Gray Malkin Retrospective, trof ik van hen dit mooie in het Frans gezongen Rossignol aan.

Uit Liverpool, de experimentele singer-songwriter Jane Weaver met, en nu hoop ik dat ik het min of meer juist uitspreek, Gudda Glefrith, wat Welsh is voor magie en melk. Baric is een betoverende, meeslepende suite van Anna Nacher en Marek Strzecinski van het Poolse Magic Carpathians Project. Opgenomen in de moerasgebieden en visvijvers van de Baric-vallei. Een hotspot voor biodiversiteit, gevormd door eeuwenlange symbiose tussen mens en natuur. Uit dit album koos ik voor Ozironone Szonce, wat Pools is voor bereipte zon.

Crooked Mouth, opgericht in 2012 door Ian Campbell in West-Canada. Hij heeft een eigen stijl van post-industriële folkmuziek ontwikkeld, waarin invloeden van de oorspronkelijke neofolkgolf worden vermengd met de obscure elementen van acidfolk uit de jaren 60 en 70, archaïsche folkloregroepen, postpunk en de hedendaagse underground. Campbell verhuisde in 2022 naar Vilnius, Litouwen, waar hij nu verder werkt met muzikanten uit dat land. Uit het album Cosmic Folklore hoorde je Kelias Kelelis, wat Litouws is voor weg, weg. De volgende twee nummers die ik voor u heb klaarstaan, komen beide uit Nederland. Ze spelen echter geen muziek uit dat land. Keldir is een project van de Nederlandse zanger en songwriter Jonathan Barendsma, met als doel de wijsheid van het oude Noorwegen nieuw leven in te blazen door middel van muziek. Een goed idee, denk ik. De naam Geldir is een combinatie van het Gaelische woord geel, wit, en het Oud-Noorse woord dir, hert, samen betekenend wit hert. Ik draai van hem de compositie Wirmbana 2, een herwerkte versie van de instrumental Wirmbana, terug te vinden op het album Signing uit 2024. Wirmbana betekent drakendoder.

Meral Polat is een in Nederland verblijvende Turks-Koerdische theatermaakster en zangeres. Je hoorde van haar het nummer Meydana Zel, wat kom naar het plein betekent. We verlaten het koele westen van Europa en trekken naar warmere oorden. Aleppo Pine is een psychedeelse folkrockformatie uit Barcelona, Spanje. Uit hun debuut-cd Holy Picnic van 2010 draai ik Black Wizard.

We trokken verder zuidwaarts. Munknor is een uit Uruguay stammend project met shamanistische, Noordse en Keltische muziek. Je hoorde van hen de compositie The Dawn of Nature. Je luistert naar Radio Centraal 106.7 FM en uw favoriete DAB-speler. Het programma Walhalla nog tot 8 uur met Forgotten Folk, A Folky Folksy Trip 2. En dat is natuurlijk allemaal min of meer volksmuziek. Ik citeer Bandcamp. Ostara ontwaakt uit de stilte, uit de schaduwen waar alles ooit verloren leek. Een fragiele ademtocht naar het licht. En het leven wordt opnieuw geboren. Einde citaat. Dit zijn de liner notes voor het nummer Ostara, uitgebracht door de uit Quebec stammende, van Canada dus afkomstige Nordic folk zangeres Feloria. Het is mij niet helemaal duidelijk of dat nu de naam is van de groep of de naam van de zangeres zelf. We zullen het u, vanaf dat ik het weet, meedelen.

Neco Quinn, opgericht in 2005 in West Virginia. En ze verkennen met passie het erfgoed van de inheemse Amerikanen door middel van klassieke gitaarinstrumentatie. Je hoorde van hen het nummer Spele Witiipi. De uit de oeroude Algonquische taal stammende naam slaat op een rivier, de Big Turkey River, ook bekend als Ohio River en eerder La Belle Rivière. Muziek uit Afrika komt in eerste instantie van het Amerikaanse Kronos Quartet, waarvan ik aanneem dat ik die niet hoef voor te stellen. Mine Nosipo of Mother Nosipo komt uit hun cd Pieces of Africa.

Onmiskenbaar de Zuid-Amerikaanse formatie Ladysmith Black Mambazo met Imiti Kobakale, Engelse titel Children Come Home, uit hun album Songs from a Zulu Farm. We reizen verder naar Azië en belanden in Turkije. Op de CD Music for Turkish Oriental Dance, die ik op de uitverkoop van de Lokerse bibliotheek op de kop heb getikt, vond ik deze dans, Bayriye Shiftetelli. Thank you.

Je hoort het Indische producer en muzikant Tiki Masala en Darshan Atmosphere, dat is in feite tweemaal dezelfde persoon, met Tsowarai. Deze ambient soundscape is een prachtige samenwerking met twee artiesten uit verschillende delen van de wereld. Kamyu uit Japan op zang en Basuki Uki uit Bali, Indonesië op de fluit. De CD The Music of Cambodia werd opgenomen in Phnom Penh en ik merkte op dat alle muzikanten tussen haakjes het voorvoegsel Lok Om bij hun naam hadden staan. Blijkbaar is dit een aanspreektitel die zoveel betekent als gerespecteerde meneer. Ik neem dus aan dat er geen vrouwen bij zijn. Uit die CD is dit Lok Om Yon Kien met de traditionele Sampong.

uit India, Anushka Shankar met Daybreak uit haar EP Chapter 2 Return to Light. Voor het hoofdstuk Japan heb ik gekozen voor een traditioneel en een avant-garde stuk. Asakaze is een traditioneel werk gebracht door de muzikanten Fumi Hihara op shakuhachi, een Japanse bamboefluit, en de koto-speler Sozan Chiaki Karia. Dit is Asakaze.

Ik heb het genoegen gehad haar enkele maanden geleden aan het werk te zien in de single. De Japanse avant-garde componiste en percussioniste Midori Takada met Trompe l'œil uit haar meesterlijk album Through the Looking Glass. De volgende twee stukken muziek komen uit Zuid-Korea. Seth Mountain, echte naam Seth Patrick Martin, is een Amerikaanse muzikant die in 2015 naar Seoul verhuisde en zijn op Woody Guthrie gebaseerde roots mengt met traditionele Zuid-Koreaanse muziek. Hij brengt voor u How Can I Keep From Singing?

De Zuid-Koreaanse formatie My Dream Fever met Mountain Still Breathing. Als er nog voldoende kerosine overblijft, nemen we het vliegtuig terug naar het Verenigd Koninkrijk en The Amazing Blondel. Sinfonia voor Guitar and Strings from the Suite for My Lady's Delight komt uit in album England. En vervolgens draai ik de klassieker Dirty Old Town, maar eerst The Amazing Blondel.

Dat schijnt niet echt te lukken, dus schakelen we over naar de verse die ik beloofd heb van Dirty Old Town. En die komt van de Britse volkszanger Ewan McCall, de echte naam James Henry Miller.

The Amazing Blondell zijn er dan toch nog doorgekomen. En als toemaatje kreeg je daarna nog On Horseback of The Horse Song door Mike Oldfield. Walhalla zit er weer op. In programma 235 brengt muziek van Louis Thomas Harding, beter bekend als Moondog. Tot over 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warre Taal.

Hernández.

Goedenavond en welkom bij deze 9e aflevering van De Aangelande. We openden de uitzending met David Taupe, die vanuit electronics en percussies speelde op Shadows, Wind and Old Vessels. Een live opname uit 2010, opgenomen in de St. Finbar's Cathedral in Cork. Op I Grow Accustomed to the Dark speelt Socia Warpia een Hardinger d'Amore, een 10-snarig strijkinstrument, waarvan 5 snaren bespeeld worden en de andere 5 mee resoneren. Het volgende album, dus I Grow Accustomed to the Dark, werd opgenomen in het Emmanuel Vigilant Museum in Oslo, waar elke klank tot 10 seconden, tot misschien zelfs 12 seconden, nagalmt alvorens uit te sterven. Tijd en ruimte vervagen zo en het instrument bloeit open in een traag ontsponnen compositie. We luisteren naar de eerste track op het album Filament.

Sasha Warpa accentueerde de akoestiek van een resonante ruimte in Filament. De eerste track op het album I Grow Accustomed to the Dark, uitgebracht in 2025 bij Outside Time. Prologue pour Alto Seul van Gérard Grisset uit 1976 is het eerste deel van Les Espaces Acoustiques. Ruimtelijkheid staat ook hier centraal, al zoomen we eerst in op de trilling van de snaar zelf. De partituur ontsluit de harmonische boventonen van een lage mi op een contrabas op het tempo van ademhaling en echo's. In deze uitvoering uit 2005 horen we Gardnox op altviool.

Virtuose spectrale microtonaliteit in Prologue van Gérard Griset, hier gebracht door altviolist Kurt Knox. We keren nog een keer terug naar Zosia Warpham met de tweede performance op haar album I Grow Accustomed to the Dark, waarin ze de ruimte vult met haar strijkinstrument, de Hardanger d'Amore. Nog tot 10 uur is dit Visual Purple. Heel graag tot volgende keer.

Jörg Hullers en Arcus. Met het ensemble Intercontemporain, dus van Pierre Boulez. En waarmee we begonnen zijn, daar eindigen we ook mee, namelijk Boulez Conducts Zappa. Daarnet muziek van de Synclavier en dit is effectief werk gespeeld door het ensemble Intercontemporain van Frank Zappa. Dat was het voor Zetpil deze avond. Tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil. Naval Aviation in Art, tot volgende keer.

De galerij opende met Yearning, uitgevoerd door Oliver Nelson, Eric Dolphy, Bill Evans, Paul Chambers en Roy Haynes. Die was op drums. En deze kerel, die wordt deze maand 100 jaar.

Die Heliocentrics, gevolgd door Afrobeat, gemaakt in Australië toch wel. Black Jesus Experience. Ze hebben trouwens een website, krek hetzelfde, blackjesusexperience.com. Van hen hoorden we Mulatto.

Kibbe's Shakedown, gevolgd door New Bell uit het legendarische Soul Makossa album van Manu Dibango.

106.7. Dit is Radio Centraal. Tot 7 uur kun je luisteren naar de Stash of Lord and Lady Hash. En beginnen doen we zoals altijd bij het begin. Rolling.

Voilà, we zijn begonnen. Het eerste nummer dat u hoorde, dat was Trees Speak met het nummer Seraphim uit het, het is een 7-inch en het komt vrij bij het album Mind Maze. Fijn album. Gevolgd door een persoonlijk favorietje, Booker T en MGs met Hip Huck Her. We gaan verder in deze Stage of Lord in Lady Ash met een nummer voor een jarige Job, voor Amor Fati. Het is een nummer van Salt.

Destroy and Create door Nicolas Godin. Als ik het nu zo hoor, het heeft toch wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, Osric Tentacle vibes. Maar ja, daar was hem niet voor aangeschaft. And now for something completely different, as they used to say.

De bende van Ak Chamel. Dat is dus eigenlijk een bruggetje om ons te brengen bij de wekelijkse striptrip. De striptrip van Lady Hash, die wederom vandaag niet aanwezig kan zijn. Dus heeft ze mij volgende woorden in de mond gelegd. Waar ik jullie vorige week een kleine inkijk gaf in het universum van Robert Crumb, neem ik jullie vandaag graag mee naar dat van de Franse striptekenaar en verhalenmaker François Bouc. Dat is B-O-U-C-Q. Crumb inspireerde in de jaren 60 en 70 vanuit Amerika zijn Europese collega's, waar bladen als Charlie Hebdo het licht zagen. De link met Bouc is bij deze gemaakt, want hij debuteerde als tekenaar van politieke karikaturen in 1974 en is steeds aan de slag gebleven als perstekenaar, onder andere bij de krant Le Monde, maar ook bij Charlie Hebdo dus. Hoewel geboren in 1955, kan je François betitelen als een kind van de jaren 70. Na zijn schooljaren stampt hij met een bende anarchistische gelijkgestemden de nieuwe maatschappij uit de grond. Een streven dat al snel ten onder gaat aan zijn eigen ambitie. Hij stemde zijn uitgaven af op zijn karige inkomsten, nam de tijd om zijn tekenkunsten te verfijnen en vooral ook om lol te trappen met zijn vrienden. Hij huurde een kamer zonder telefoon en potentiële opdrachtgevers konden de bazine van de naburige bistro desgewenst een boodschap doorgeven. Inmiddels staat hij gerand voor vermakelijk vakwerk en baanbrekend absurdisme met uitschieters naar de hoogste toppen van het stripfirmament die hem menige prestigieuze prijzen opleverde. Talloze strips kwamen ook tot stand door samenwerkingen met andere grote namen, zoals daar onder andere zijn Bouncer, een West-End-strip samen met Jodorowsky, en The Janitor, een spionagetriller die hij samenmaakt met Yves Sond. De eerste strips die ik in handen kreeg en die ik graag vandaag in de kijker zet, waren de hallucinante en bij momenten uitzinnig humoristische en absurdistische delen uit de reeks De avonturen van Free van der Mugge. Ik was meteen verkocht door de toch wel ontregelende grappen. Het verhaal draait rond een dappere verzekeringsagent die, steeds gekleed in een opzichtig pak met luipaardmotief, zijn verzekeringen probeert te sluiten in een zeer letterlijk te nemen stadsjungle. Het wemelt ervan kannibalen, dinosaurussen en andere onverzekerde roofdieren. Zijn daden zijn, naar eigen zeggen, groots en hij wordt dan ook met veel liefde door zijn vrouw smeuïg, mijn Bengaalse tijger genoemd. Een geslaagde combi van Jacques Tati en surrealisme waar zijn geweldig tekentalent van afspat. Een vierdelige reeks die, ik verzeker u, absoluut de moeite waard is en die jij zelf een vorm van mentale hygiëne noemt. Een moment waarop het door stereotype vertekende blikveld van de lezer eens flink wordt opgeschoond. Een stripreeks die je naast een goede dosis humor ook doet beseffen dat de wereld nog veel groter en veel vreemder is dan je al dacht. Dixit, Lady Hash. En met Free van der Mugge in het achterhoofd gaan we naar Minimal Deutsch, dit is beter.

Muziek waar je toch wel vrolijk van wordt. Dat was de Pyramidal Track van Helen Ripley Marshall. Australische semi-ambient muziek uit de jaren 80. Brengt ons bij de wekelijkse inzending van Borg. Initialen AG. Het nummer van deze week draagt de titel... Nilian Ambient, dit is Borg.

Een trio uit New York met het wonderlijke country song. New York, een stad waar altijd veel te doen is. Een plek waarvan Bernie Sanders onlangs over berichtte. One advice to people that wants to go to America. Don't go.

Zo, dan hebt u hem alsnog gekregen. Het nummer van Borg, waarvoor mijn excuses. Voor het kleine technische euvel, hè, nietwaar. Gaan we verder met een beetje stride piano uit de lang vervlogen tijden. G.P. Johnson.

Ja, dat was James P. Johnson in Hungry Blues. Ik heb hier nog een kleinigheidje voor u klaarstaan. Dat is een kleine outtake van Weyland Planet G-Force met een covertje. U moet goed opletten, want het is snel voorbij.

0: absoluut. Een van onze favorieten.
1: Ja.
0: Gewilde cd'tjes. Toen?
1: Ja.
0: Tot dat hebben we wel.
1: Ja, want ik denk niet dat het op vinyl is.
0: Dat
1: je vindt wel remixen op maxi's en zo, maar dit is een volledige cd vol met remixen.
0: Ja.
1: Van William Onyabor.
0: Body and Soul.
1: And Soul.

0: Stevig opgepompte versie van Body and Soul van William Onyabor.
1: Op Luaka Bob Philip, een dubbel LP.
0: Ah, toch op
1: vinyl? Op vinyl, ja. Een dubbel LP. 2014.
0: Ah, ja.
1: Dat is ook al 12 jaar.
0: Ja.